0: stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
3: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 6 uur.
5: Goedemorgen. Alle Amerikanen mogen rode diesel tanken. Dat is eigenlijk hetzelfde als gewone diesel, maar je moet er geen belastingen op betalen. En dus is het een pak goedkoper. Trump heeft daarover een presidentieel besluit uitgevaardigd. Normaal mogen alleen landbouwmachines rode diesel tanken, maar Trump grijpt in nu de prijzen aan de pomp erg hoog staan door de oorlog met Iran. Er zijn binnenkort ook tussentijdse verkiezingen in de VS en de Republikeinse partij van Trump scoort niet goed in de peilingen. In Geel-Oost op de E313 is gisteravond een dodelijk ongeval gebeurd. Een vrachtwagenchauffeur stapte op de pechstrook uit om een andere chauffeur te helpen die in pannen stond. Maar net op dat moment reed een andere vrachtwagen hem aan. Dat overleefde de man niet. Het parket onderzoekt het ongeval nog. In de Nations League voetbal hebben onze Rode Duivels hun vierde groepswedstrijd verloren met 4-1 in en tegen Frankrijk. De Duivels stonden een kwartier voor het einde, nochtans 0-1 voor, maar de Fransen scoorden toch nog 4 keer. Je hoort bondscoach Mark van Bommel.
6: De eerste 10 minuten vond ik ons gewoon slecht. Niet de bal vasthouden, maar als we daar onder de eerste druk aan uit konden komen, kwamen wij goed in positie op het veld en konden we gewoon meespelen. We maken een fantastische goal. En natuurlijk word je vandaag teruggedwongen, wat vrij logisch is. Alleen je moet wel in staat zijn om daarvan te gaan winnen.
5: Nog gisteravond klopte Italië-Turkije met 3-1. Frankrijk is leider met 10 punten. Italië volgt met 7 punten. En onze Duivels hebben 6 punten. Turkije is laatste zonder punten. Over een goede maand worden de laatste 2 groepswedstrijden gespeeld. De mist trekt maar traag op, maar uiteindelijk wordt het overal zonnig. Maxima rond 22 graden. Morgen eerst nog opklaringen, later meer wolken en regen bij 22 graden.
3: Music matters.

0: Proximus presenteert.
1: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
2: Ja.
1: De zaal van de juwelen. Mm-hmm. Hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
2: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
1: Nee, dat is louche.
0: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Oei.
4: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
3: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
4: Ja, en hoe verder, liever?
3: Ver genoeg, maar niet te ver.
4: Ah ja, voor de kinderen.
3: Weet je wat? Jij kunt. Da, Imo.
5: Da, Simo!
0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
6: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
7: Hey, die van ons die lust hem alles bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
6: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
8: De ramen, deuren en veranda's van Reinaars Aluminium bieden levenslang woonplezier.
9: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
8: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
9: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
8: Ramen, deuren, veranda's?
10: Reinaars Aluminium.
9: Vind je vakman op reinaars.be.
11: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 3 dagen. Join the Feel Good Club.
12: Wij zijn tevreden over uw werk.
13: Maar?
12: Nee, geen maar.
13: Echt? Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
8: Ramen, deuren, veranda's?
10: Reinaars Aluminium.
9: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.
14: Lily. Music matters.

0: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft Blokledder.
1: Ze zijn met duizend. Ze doen je lachen. Dansen. Huilen. Dromen. En je hoort ze vanaf 10 uur op Willy.
2: De Willy 1000.
1: De 1000 beste rockplaten aller tijden.
2: Willy.
3: Hallo, ik ben Angèle.
4: Angèle, een van de grootste Belgische artiesten van haar generatie, neemt dit weekend het magazine van De Morgen over. Ontdek alles over haar nieuwe album Instinct, een exclusief gesprek met Amélie Lens en veel meer. Nu zaterdag bij De Morgen.
3: Bisous.
5: Oh, zalig, hè?
6: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
5: Oh,
6: oei.
5: Met een enkel.
6: Schat, ça va?
5: Nee.
6: Wat kunt er nog op staan?
5: Zo'n beetje.
6: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Oh. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
5: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
6: Ah, dat is in orde dan.
7: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
8: Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van een manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
9: De Mistje Dutchess van Connections.
10: Zeg, de USOV, toch over de Golden Gate Bridge gefietst, hè?
11: Tjoe, dat heb ik gemist.
12: Dus geen enkele reiservaring. En boek met een travel designer van Connections.
13: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
14: klinken op het wijnfestival.
13: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
14: Oh, dan de die. En de die?
13: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
14: En de thee.
13: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
15: Hoe mag die steek gebakken zijn?
16: Gebak, bleu, dat is hetzelfde als signaat ook, hè? Nee, rosé, zoals ze zeggen, hè?
17: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit, tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
16: Bleu.
18: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
19: Keukens Update!
2: Really?
19: Music
2: that matters.

0: Ze zijn met duizend. Ze doen je lachen, dansen, huilen, dromen. En je hoort ze vanaf 10 uur op Willy.
1: De Willy 1000.
0: De 1000 beste rockplaten aller tijden.
1: Willy.
2: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar 9,58 euro. Aldi, altijd slim.
1: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 7 uur.
3: Goedemorgen. Record aantal meldingen bij het Vlaams meldpunt grensoverschrijdend gedrag. Het waren er vorig jaar iets meer dan 1500, of 62% meer dan in 2024. Het gaat dan vooral om ongewenst seksueel gedrag, maar ook over psychisch geweld. Annick de Blauwe van het meldpunt.
4: Grensoverschrijdend gedrag komt vaak voor en krijgt ook steeds meer aandacht, onder meer in de media. En tegelijkertijd wordt het meldpunt steeds beter bekend. We krijgen meldingen over heel verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag. En die meldingen komen ook uit heel uiteenlopende situaties.
3: Zoals op school, bij de sportclub en op het werk bijvoorbeeld. Het zijn meestal de slachtoffers zelf die naar het meldpunt stappen. De mogelijke daders zijn meestal volwassen mannen. En ook bij een speciale commissie die oudere zaken behandelt, krijgen ze meer meldingen binnen. Een kinder- en spoedarts van het UZ Brussel is opgepakt voor voyeurisme. De man van 58 zou camera's geplaatst hebben in de slaapkamer van zijn ex-vrouw. Die diende daarop een klacht in. De politie onderzoekt de zaak, onder meer om te zien of de arts nog op andere plaatsen camera's had geplaatst. Er waren ook huiszoekingen bij hem thuis en in zijn kantoren. Een nieuwe kunstroof in Frankrijk. In de buurt van Lyon is een waardevol boek van de Spaanse kunstenaar Dali gestolen. Het lag in een klein privémuseum. Het is nog niet duidelijk hoe de diefstal kon gebeuren. Vorige maand werden nog 4 schilderijen van Renoir gestolen uit een museum aan de Côte d'Azur. En zo'n jaar geleden stal een bende 8 kroonjuwelen uit het Louvre in Parijs. Alle Amerikanen mogen rode diesel tanken. Dat is eigenlijk hetzelfde als gewone diesel, maar je moet er geen belastingen op betalen. En dus is het een pak goedkoper. Dat heeft president Trump beslist. Normaal mogen alleen landbouwmachines en zo rode diesel tanken. Maar Trump grijpt in nu de prijzen aan de pomp erg hoog staan door de oorlog met Iran. Er zijn binnenkort ook tussentijdse verkiezingen in de VS. En de Republikeinse partij van Trump scoort niet goed in de peilingen. In de Nations League voetbal hebben onze Rode Duivels hun 4e groepswedstrijd verloren. Met 4-1 in en tegen Frankrijk. De Duivels stonden een kwartier voor het einde nogthans 0-1 voor. Maar de Fransen scoorden toch nog 4 keer. Je hoort bondscoach Mark van Bommel.
5: De eerste 10 minuten vond ik ons gewoon slecht. Niet de bal vasthouden, maar als we daar onder de eerste druk aan uit konden komen, kwamen wij goed in positie op het veld en konden we gewoon meespelen. We maken een fantastische goal. En natuurlijk word je vandaag teruggedwongen, wat vrij logisch is. Alleen je moet wel in staat zijn om daarvan te gaan winnen.
3: Nog gisteravond klopte Italië-Turkije met 3-1. Onze Duivels staan daardoor derde in de groep op 1 punt van Italië. Leider Frankrijk is zo goed als zeker van de volgende ronde. Over een goede maand worden de laatste 2 groepswedstrijden gespeeld. De mist trekt maar traag op, maar uiteindelijk wordt het overal zonnig. Maximaal rond 22 graden. Morgen eerst nog opklaringen, later meer wolken en regen bij 22 graden. Donderdag opklaringen en buien en nog maar 14 graden. Vrijdag soms wat licht regen en 13 graden.
6: Laatste tot de dag lijkt het. Amai.
0: Thomas en Sien.
6: Zonnige kwam er wat ongelukkig uit. Zonnige.
7: Wat? Zijn wij nu niet al 3 weken aan het zeggen? Het is echt de laatste zonnige dag,
6: ja,
7: mannen.
6: Maar we gaan straks aan de weerwielen gaan.
7: Pakt hem.
6: Ja, we gaan hem pakken, dat zeker wel. Goedemorgen, hartelijk welkom.

0: sluit wel keurig aan bij de match van de Rode Duivels gisteren, maar niets aan te doen. Can't Stand Losing van The Police. Het is bijna 7 over 7, vrienden van Willy. Een heel erg goedemorgen. Het is dinsdag 6 oktober. We kunnen opgelucht ademhalen, want ik weet het dat het veel Willy's na aan het hart lag. En eigenlijk misschien zelfs wat hinderde in het verder vrolijk door het leven huppelen. Maar we kunnen opgelucht ademhalen zien.
1: Ja.
0: Ed Sheeran heeft een nieuw voorprogramma. Zoals we allemaal weten, nadat Macklemore uit de tournee was gezwierd omdat hij iets te enthousiast met een Palestijnse vlag had staan zwieren. Met een, ja, laten we eerlijk zijn, daarna een hoop tegenwind voor Sheeran als gevolg. Maar kijk, zo zie je maar, zelfs de grote Macklemore is vervangbaar. Het feestje is zeker verzekerd, want het nieuwe voorprogramma van Ed Sheeran is geworden, houd u vast, vrienden van Willy, de grote Isaac Slade. Jawel.
1: Wie?
0: The one and only. Ja, Isaac Slade is, zoals we wel weten, de frontman van deze sfeervolle hitformatie. To save a life.
1: Zelfs een voormalig frontman, want die zit daar al niet meer bij. Ook.
0: Ah nee, nee, we zullen zelf zijn. Wat een ellende, wat een ellende ook. Maar kijk, beter in voorprogramma is sfeer verzekerd. Ja. Ook, ik vind ergens ook wel amper woorden om uit te drukken wat voor een draak van een nummer ik dat vind.
1: Ik ben ook benieuwd wat hij dan gaat spelen. Want...
0: Ah wel, dit nummer, ja. 6 keer na elkaar, ja. Denk ik. Nu, er waren nog opties. Deze bijvoorbeeld. Konden zich helaas ook niet vrijmaken. Ik weet niet wat er tussen zat. Een plechtige communie, veronderstel ik. Goed, vrienden van Willy, we kunnen opgelucht ademhalen. Er is nog muziek voorzien van Placebo. De nieuwe, goedemorgen.
2: That matters.
0: Oh ja, laat gerust eens weten hoe het met jou gaat. Dat mag altijd via de Willy-app. Goedemorgen, welkom.

0: Scooby Snacks van Fun Loving Criminals. Zien is het even aan het opzoeken. Ik snap het wel. Ik denk dat er ook wel best mensen zijn die dat een beetje raar manoeuvre vinden. Vandaag, vanmorgen in het nieuws. Onze president Donald Trump, gelukkig niet de onze, maar van de VS dan, die op de valreep, toevallig, heel toevallig, net voor de midterms, heeft besloten dat vanaf nu iedereen ook gewoon stookolie mag tanken. Dus de zogenaamde rode diesel die hier bij ons, en net zoals daar, alleen maar voor...
1: Landbouw,
0: dat soort dingen wordt gebruikt.
1: Ja, ik dacht dus dat het in de basis ook wel echt iets anders was, maar dat is dus niet zo.
0: Maar ik hoop, Willy's met verstand van zaken mogen mij tegenspreken, maar voor zover ik het inschat, is dat exact hetzelfde, rood gemaakt om een fiscaal onderscheid te maken tussen hoeveel dat belast wordt.
1: Ja, maar gewone diesel mist ook wel specifieke additieven die de motor reinigen, beschermen en zorgen voor een betere, efficiëntere verbranding. Het zit dan niet in rode diesel, maar in de basis is het wel effectief hetzelfde product.
0: Hetzelfde, dus iedereen is zich daar nu echt een beroerte aan het tanken.
1: Aan het uitstoten ook,
0: de rode diesel. Ja. Maar goed, in de hoop dat de meubels te redden vallen, lijkt mij zoiets in die aard.
1: Maar jij zei net ook van, stel dat onze eerste minister zou zeggen, vanaf nu is rode diesel ook oké voor iedereen.
0: Ja,
1: laat ze op zijn kop staan, maar Amerika, zal wel precies.
0: Ja, ja, maar tegelijkertijd denk ik dat ook hier echt heel veel mensen zouden zeggen, woehoe, fantastisch, want het kost allemaal zoveel. Ook waar, hè?
1: Ook waar.
0: Maar goed, dit geheel terzijde is een bedenking. Het is een bedenking. Voilà. Oei, start niet. Ja, oké, nu wel. Willy. Beetje lucht. Sorry.
1: Nee, dacht dat je nog ging vragen. Laat zeker weten wat jij tankt.
0: Ja, maar wat is jouw favoriete diesel? Ja. Stuur het door via de Willy-app. Een momentje van rust op dinsdag. Welke film je weer al zien?
1: Geen idee, ik weet niks van films.
0: Ik had ze niet zeggen.

0: jullie dank aan alle Willys die het doorgestuurd hebben. The Virgin Suicide natuurlijk.
1: Ze zijn met duizend. Ze doen je lachen. Dansen. Huilen. Dromen. En je hoort ze vanaf 10 uur op Willy.
2: De Willy 1000.
1: De 1000 beste rockplaten aller tijden.
2: Willy.
3: Dat's 24 presenteert. Jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Johan tanken bij ons op poëtische wijze.
4: Tanken bij de Dats. Gemakkelijk en vlot. Zoals 1, 2, 3, pief, poef, pats.
3: Pats. Dat's 24. Dat's vlot en voordelig tanken.
5: Dat's 24.
6: Er gebeurt iets. In jouw straat. In Vlaanderen. Of aan de andere kant van de wereld. En dan gaat het snel. Plots krijgt fake news vrij spel. Dat is waar onze journalistiek begint. Mijn collega's en ik nemen de tijd om te filteren, te checken en door te vragen. Om het nieuws helder te brengen en om er echt bij te zijn. Want wij staan naast jou en gidsen je elke dag opnieuw. Met een hele redactie als jouw filter. Nieuwsblad. Altijd helder, altijd dichtbij.
7: Lees, beluister en bekijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
8: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans, alleen deze week bij Mediamarkt.
9: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid...
10: Heurman, zet de puntjes op de O.
9: Ontdek onze deals op ons nieuw assortiment tuinbergingen. Kijk snel op heurman.be.
11: Thomas en Sien.

0: RJ Box van Nirvana.
1: Er is een vraag binnengekomen van Jessie uit Schelle.
0: Ik zie het, ja.
1: Het is wel nogal privé.
0: Ja, het gaat over ons slaappatroon. Allee, er zijn nog gekkere vragen misschien wel. Niet geheel onredelijk.
1: Maar... Ik weet niet. Ik ga nog even nadenken of ik
0: erop
1: wil antwoorden.
0: Het is goed.
1: Ja, het zal voor na Siska zijn en de nieuwe.

0: berichtje van Steven. Jee, Siska. Inderdaad. Ik heb dat ook elke keer weer. Zwelt mijn hart van trots, want is een belofte hier geweest bij Willy. En kijk eens hoe ongelooflijk goed ze het doet en wat een prachtige plaats ze heeft gemaakt. Siska, Siska met For Me. Een beetje, ja... Je noemt, ja, het is waar. Een beetje een vrijpostige vraag misschien wel van Jessie, maar...
1: Het komt van haar dochter van 9. Dus
0: ah, wel, dat is geen probleem. Ze heeft ook heel lief gevraagd. Hè. Zal ik ze voorlezen? Ja. Goedemorgen, Thomas en Sien. Mijn dochter van 9 wil graag weten hoeveel jullie kunnen slapen vooraleer jullie radio beginnen te maken. Veel radioplezier gewenst daar. Groetjes van Jessie, Frances en Marie. Ja, goeie vraag.
1: Ik vind dat een beetje privé, omdat dat heel vaak heel weinig is. Ja. Maar vannacht, een dikke 7 uur, wat echt top is.
0: Dat is fantastisch.
1: Top.
0: Ja, ja, ja.
1: Ik moet wel zeggen, als het bij mij minder dan 6 uur is, ben ik geen mens. Jij zal daar geen last van hebben. De Willy zal er ook geen last van hebben. Maar in de namiddag mijn huisgenoten, zij wel.
0: Die moeten het ontzien. Ja. Dat is waar. Wij zijn, ja, ik zal dan voor onze respectievelijke gezinnen meteen spreken. Soms wat aan de nukkige kant.
1: Ja.
0: Op een bepaald uurtje.
1: Ja.
0: Dat is zo. Dat is zo.
1: En jij? Hoeveel heb jij geslapen vannacht?
0: Ik check dat voor de zekerheid niet. Want ik had nog een repetitietje met mijn bandje. Oh. Dat wordt altijd een beetje laat dan. Maar ja, we moeten om 4 uur uit de veertjes. Dat is vroeg. En het ergste wat je kan doen, is daar heel hard op focussen. En,
1: want, dat is wat jij...
0: Ik heb er alle baat bij. Mocht ik nu slapen? Slecht scenario. Werkt voor geen meter. Maar goed, als er nog vragen zijn, bijvragen. Familie van Jessie, laat maar weten. Los daarvan, wat ons altijd helpt, is dit.
1: Ik vind wel dat je de harde cijfers moet geven. Hoeveel is het? 4 uur vannacht? Was het 5 uur? Was het 6 uur?
0: Dat weet ik echt niet. Nee. Het zal wel zeker 6 uur of zo. Oh ja. Of van pakt 5 uur.
1: Dat is te weinig.
0: Ja, dat is te weinig. Maar goede muziek. Dat is een magisch ingrediëntje. Dat is echt de dopamine van de ochtendradiopresentator. 3 platen en we zijn weer helemaal in vorm met dank aan...

0: Evolution van Nothing But Thieves. De dochters van Jessie wouden graag weten hoe laat wij precies moeten opstaan om ochtendradio te maken en hoeveel we dan eigenlijk slapen. En dat zijn allemaal heel goede vragen. Maar er wordt heel hard op gereageerd door tal van andere Willys die gewoon ook ontzettend vroeg opstaan natuurlijk.
1: Want
0: laat dat een verschil zijn. Wij staan op en we doen dat dan nog altijd om vooral iets ontzettend leuks te gaan doen. Eén berichtje vond ik wel wat ontmoedigend. Het komt van Ronnie. Die is jaren om 5 uur uit zijn bed gerold om te gaan werken. En is 's avonds nooit vroeger dan 11:30, 12:00 erin gegaan. Allee, lang verhaal kort. Korte nachtjes van hooguit 5 uur. En nu is zij gepensioneerd. Gepensioneerd bouwvakker. En wat heb je dan voor? Nog altijd elke dag om 5 uur wakker.
1: Oh, Ronnie.
0: Fuck my life.
1: Ik denk dat dat bij ons niet gaat gebeuren.
0: Nee, denk ik ook
1: niet. Het weekend kunnen wij wel heel goed heel lang slapen.
0: Ja, dat is wel zo. Anderen denken dat we dan om 4 uur al staan. Dat is niet waar. We moeten ons nog verplaatsen. Hè. En dan beginnen we ons grondig voor te bereiden. Want een voorbereide radiopresentator is toch net iets beter dan een onvoorbereide. Maar goed, dit allemaal terzijde. Hoog tijd om aandacht te geven aan de opportuniteit van de dag.
1: Want die opgave van de thermos moet natuurlijk ook gemaakt worden. Dat hebben wij gedaan. Wil je de opgave raden? Stuur dan thermos in de app.
2: Nuancy is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Nuancy live woensdag 28 oktober op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
3: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokladder.
4: Ah, wel weet, ik ga er nu eens iets confesses, hè. Ik eet dat echt elke dag. Op mijn boterham, voor de tv. Echt niet gelogen. Die smaak, zo intens en zo lekker. Ik geloof dat niet, hè. Oud, jong, dat word ik echt niet beu. Astma, beemstress.
5: Lekker! Echt lekker!
6: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
7: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
6: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
8: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
6: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
5: Lekker! Echt lekker!
10: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conferenceperen en Jonagoldappelen, win je thuis.
11: Peren!
10: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
11: Kom, we peren hem!
10: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
12: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
13: Keukens Labdij!
14: Thomas en Sien.

0: om hopelijk een thermos en een pet te kunnen weggeven aan twee Willys. En die twee Willys zijn vandaag Filip en Jan. Dag Filip, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Sien.
0: Heb je wilde plannen op deze dinsdag, Filip?
1: Een normale werkdag.
2: Oké.
0: Ja. Maar je bent nog thuis op dit moment.
1: Inderdaad. Ja.
0: Schitterend, dan kan je je goed concentreren zo meteen op de opgave. Je speelt tegen Jan. Dag Jan.
1: Goedemorgen, Sien en Thomas.
2: Dag Jan, ben jij nog in een omgeving waar je rustig en geconcentreerd naar de opgave kan luisteren?
1: Ik ben nog net van het straat kunnen afrijden toen je me belde, dus
2: Okay.
1: Komt helemaal goed.
2: Je staat veilig op een veilige plek, dat is goed. Oké, ik wens jullie allebei veel succes, Filip en Jan. Jullie kennen de formule, er is een band of artiest, die is nog niet bepaald wakker. We laten hem horen, zodra je meent te herkennen wie het is. Roep je eigen naam. Is het het juiste antwoord, dan win je de thermos. Is het verkeerd, dan gaat hij naar de tegenpartij. En de verliezer wint een pet gezondheid. Jan en Filip, zijn jullie klaar?
1: Helemaal.
2: Jullie weten ook, als niemand iets roept, er niemand iets wint. Uitstekend. Hier gaan we, Jan en Filip. Dit is vandaag de opgave.

0: Philippe, we zaten zelfs nog niet aan de zang en jij hebt al herkend wie het is, hoop ik toch. Wie heb je gehoord?
1: Ik denk Bruce Springsteen.
2: Amai, zou dat zo snel herkend zijn? Even checken, Philippe, is het Bruce Springsteen? Het is keihard Bruce Springsteen, Philippe. Amai. Ja. Dat was wel heel snel. Echt heel snel geraden. Gefeliciteerd. Heel goed. Betekent dat jij vandaag met de thermos gaat lopen. En ja, Jan, voor jou is het een pet. Hopelijk ben je daar blij mee.
1: Zeer zeker.
2: Oké. Iedereen tevreden dan. Bedankt om mee te spelen. Jan en Philippe.
1: Heel graag gedaan.
2: En een heel fijne dag. Bye bye.
0: Dag heren.

0: Glory Days van Bruce Springsteen, snel en sierlijk geraden door Filip.
1: Je krijgt nog Kids with Buns en The Killers voor het nieuws van 8. Dit is hun nieuwe single Best Friend. Hun album komt over een dikke 2 weken ook uit.

0: Yo, ik ben Adil Alerbi en je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
1: Patsers for life!
0: Maar wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime-expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docu-reeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docu-reeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
2: Wij zijn Hi-Hi. En we hebben keigoed nieuws. In oktober spelen we overal in Vlaanderen.
3: 15 oktober in de Cactus.
2: 16 oktober de Casino.
3: 17 oktober in Club AFF.
2: 29 oktober in het Depot.
3: En 30 oktober in het Wilde Westen.
2: Wees er snel bij. Info en tickets vind je op hi-hi.be.
3: Bye bye.
4: Daar is Humo's Rock Rally weer. De beste artiesten van morgen trillen het pleister van de muren in Vlaanderen's mooiste concertzaal. Koop nu je tickets voor de halve finales op humo.be/rockrally.
1: Humo!
4: Fueled by Jameson.
5: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met 100.000 euro virtueel geld zonder risico en win 10.000 euro echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
6: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
7: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
8: Het nieuws van 8 uur.
9: Ja, goedemorgen. Record aantal meldingen bij het Vlaams meldpunt grensoverschrijdend gedrag. Het waren er vorig jaar iets meer dan 1500, of 62% meer dan in 2024. Annick de Blauwe van het meldpunt.
10: Het kan bijvoorbeeld gaan om fysiek of psychisch geweld, over pesterijen, toxisch leiderschap. En die meldingen komen ook uit heel uiteenlopende situaties. Leerlingen of studenten van medeleerlingen, medestudenten, leerkrachten, docenten. Maar evengoed om werknemers die iets meemaken met een collega of een leidinggevende.
9: Het kan ook bij een sportclub of zo. Het zijn meestal de slachtoffers zelf die naar het meldpunt stappen. De mogelijke daders zijn meestal volwassen mannen. Een kinder- en spoedarts van het UZ Brussel is opgepakt voor voyeurisme. De man van 58 zou camera's geplaatst hebben in de slaapkamer van zijn ex-vrouw. Die diende daarop een klacht in. De politie onderzoekt de zaak, onder meer om te zien of de arts nog op andere plaatsen camera's had gezet. Er waren ook huiszoekingen bij hem thuis en in zijn kantoren. Bijna 1 op de 3 werknemers in ons land loopt een hoog tot zeer hoog risico op een burn-out. Vooral in Brussel en Wallonië. Dat aantal stijgt, blijkt uit een nieuw onderzoek van de UGent. Onderzoekster Axana Dalle.
11: Daarbij stellen we vast dat veel werknemers toch een hoge cognitieve en administratieve belasting van de job ervaren. En het is ook opvallend dat de helft van de werknemers taken moet uitvoeren die volgens hen onnodig zijn of eenvoudiger kunnen uitgevoerd worden. Anderzijds zien we ook een aantal factoren die het welzijn bevorderen, zoals de steun van collega's en empathisch leiderschap.
9: Vooral vanaf je 35ste stijgt het risico op een burn-out. En vooral bij mensen die aan de slag gaan met een diploma middelbaar onderwijs. In de Amerikaanse staat New York is de noodtoestand uitgeroepen door een grote uitbraak van de mazelen. Vorig weekend zaten ze daar al aan meer dan 100 gevallen. New York gaat daarom meer testen en sneller vaccineren. In heel de VS stoken er al bijna 4000 besmettingen op, het hoogste aantal in 30 jaar. Het komt vooral doordat al maar minder Amerikanen zich laten vaccineren. In de Nations League staan onze Rode Duivels derde na 4 groepswedstrijden. Ze verloren gisteravond met 4-1 in Frankrijk. De Duivels stonden een kwartier voor het einde nogthans 0-1 voor in Parijs. Je hoort de doelpuntenmaker Dodi Lukebakio.
12: Het is heel moeilijk om zo te verliezen. We speelden natuurlijk tegen een grote ploeg ook. Sowieso moeten we minder goals pakken, maar ik denk dat we zeker weten wat fout hebben gedaan. En er zijn nog wedstrijden, dus we gaan positief verder.
9: Italië klopte Turkije met 3-1. Italië staat zo tweede met 1 punt meer dan onze Duivels. Leider Frankrijk is zo goed als zeker van de volgende ronde. Half november worden de laatste 2 groepswedstrijden gespeeld. De mist trekt traag op, maar uiteindelijk wordt het overal zonnig, maxima rond 23 graden. Morgen eerst nog opklaringen, later meer wolken en tegen de avond pittige buien, mogelijk met onweer. We halen wel nog rond 23 graden. Donderdag buien en nog maar 14 graden.
1: Goedemorgen, welkom. Hartelijk welkom.
13: Thomas en Sien.
1: Hallo.
13: Het is natuurlijk de tijd van de Nobelprijzen, die voor geneeskunde is ook net uitgereikt. Ik heb zelf ook een onderzoek gevoerd. Ik denk dat dat heel veel Willys kan helpen. Dus ik zal het
1: je
13: zo meteen delen.
1: Op een Nobelprijs bedoel je?
13: Ja.
1: Hoeft niet, maar we zien wel. Ja, oké.
13: Okay. Als ik gewoon al één steentje kan verleggen, dan ben ik al blij.
1: Super benieuwd. Ja.

0: Hondenstok. Gouden idee van Hannelore. Ja, mannekes, het is weer zover. Ik sta in de file tussen Haasdonk en Antwerpen. Het is hoog tijd voor een geniale vondst, Hannelore. Zoek de Willy in de file. Kunnen we iets mee? Even over nadenken wel. Nog niet helemaal, Hannelore, maar we weten maar nooit.
1: Je stelt voor dat alle mannelijke Willys even hun Willy uit het raam hangen. Want ze is al pas ook nog op zoek naar een partner, denk ik.
0: Ah, dus ja. Iedereen kan iedereen even zijn fluit door het venstergaatje steken. Dank u wel. What's the Frequency, Kenneth, van R.E.M. Maar de Nobelprijzen, daar wou je het over hebben. Waarna je ook zei, van, is het nu weer al Nobel of Nobel? Ik wil nogmaals Clouseau hiervoor bedanken. Er is echt decennia lang onderwijs geweest om duidelijk te maken dat die oprichter van de Nobelprijzen Alfred Nobel is. Ja. Alleen kwam dat metrisch niet helemaal goed in de Nobelprijs. Dat werkt niet. Nee. Dus zegt iedereen nu Nobelprijs. Ja. Geen enkel probleem.
1: Maar we weten allemaal wat die prijzen inhouden natuurlijk. Die voor geneeskunde is dit jaar naar een Amerikaanse en twee Duitse wetenschappers gegaan. Die hebben ontdekt hoe je met licht specifieke zenuwcellen in de hersenen kan in- en uitschakelen. Ja. En daardoor zou je beter en gerichter depressie, verslaving en angst kunnen bestrijden.
0: Door
1: en
0: lichttherapie?
1: Vooral ook begrijpen. Door een soort lichttherapie, ja. Enfin, ik ga er niet over uitweiden, want ik begrijp er ook allemaal niet zo goed.
0: Nee.
1: Maar ik heb ook een onderzoek gedaan afgelopen weken. Ik heb op ongeveer twee dezelfde plaatsen in mijn gang iets laten vallen.
0: Ja, voorwerp.
1: Nee, dus eerst ging het over een volledige bokaal, dus een glazen bokaal van 500 milliliter Passata laten vallen.
0: Oei, dat is vervelend.
1: Dat ging echt alle kanten op.
0: Klets.
1: Dus ook in de kastjes, heel veel tomatensaus.
0: Heerlijk.
1: En dan heb ik nog eens hetzelfde gedaan met een palet eieren.
0: Yes, goed. Volledige palet.
1: Dat was beide heel veel werk om op te kuisen.
0: Ja.
1: Echt zo, ook allebei zeer glibberig.
0: Ja.
1: En dan achteraf, nu kan ik wel zeggen, je laat alsnog beter een palet eieren vallen dan een bokaal Passata.
0: Ah, oké. Okay.
1: Omdat zo de stukjes schaal zijn minder scherp dan stukjes glas.
0: Ja, snap ik.
1: Dus stel dat je iets moet kiezen om te laten vallen, ga voor de eieren.
0: Oké, goed, we geven
1: graag
0: het door.
1: Graag gedaan.
0: Dankjewel. Ja. Geen probleem. Sien, ik weet niet of je de nieuwe Humo al hebt gezien, die komt vandaag uit.
1: Ja, ik weet wat je gaat zeggen.
0: Ik ga het gewoon meenemen voor als we straks onze goed nieuws Willy Freek aan de lijn hebben. Want in Cherchez la Femme staat Tine. Tine, de vrouw van Freek. En die neemt een heel mooi opstapje daar.
1: Ja.
0: Met een titel in dat stuk, dus in Humo. Wie Freek leert kennen, denkt misschien, wat een praatjesmaker. Komma. Is zij ook een beetje. Zeer mooi.
1: Zegt zij dan, hè?
0: Ja, dat zegt zij. Dat is zeer mooi. Ja. Dus we voeren straks
1: meer,
0: voor de goed nieuws. Willy.

0: My Number van Fame. De Weerbilly.
1: Gelukkig hebben wij het nummer van Frank en kunnen wij die elke ochtend bellen om even te praten over het weer. Dag Frank, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Dag Frank, hoe ziet het eruit vandaag?
2: Wel, grote verschillen in ons land. Hè. Driekwart van ons land baat nu al in de zon, hè, want de zon is al opgekomen. Maar in het westen van het land, heel ander verhaal. Hè. Daar op sommige plaatsen is er dichte mist. Dus daar moet je echt wel opletten. Hè. Dus zeker je mistlampen aan, dat je zichtbaar bent. Want het is op sommige plaatsen echt, moeten we spreken over dichte mist.
0: Okay. Ja,
2: en de verwachting is natuurlijk wel dat dat uiteindelijk gaat oplossen. Maar dat heeft wat tijd nodig natuurlijk. He, dus verwacht niet dat het in een uurtje tijd dat het daar overal zonnig gaat worden. Daar vrees ik een beetje voor. Wat zo'n beetje klassiek is, wat vaak gebeurt, dat is dat aan die randen, dat daar uiteindelijk aan geknabbeld wordt, he, dat dat stilgezaam wat oplost. Dus ik denk dat dat gaat oplossen vanaf het oosten, dus vanaf het binnenland. Mm. Dat wil zeggen dat eerst Oost-Vlaanderen verlost gaat geraken van de mist en dan uiteindelijk ook West-Vlaanderen en het uiterste westelijke puntje van West-Vlaanderen, daar zal het laatste zijn. En dat kan het misschien zelfs tot de middag zijn. Hè? Dus dat het daar grijs gaat zijn. Maar okay. Ik ga er wel vanuit. Het is nog begin oktober. Het is nog niet pitje winter. Moest het nu pitje winter zijn, dan lost dat gewoon niet op. Hè? Dan blijft dat eigenlijk
0: de hele dag. Ja, ja. Maar goed, voilà, dit is wel een mooie kans om opgebrand te raken in de ochtendzon. Ja. In tussentijd, als je de mist staat, lichten aansteken. Nou, mist lichten aansteken natuurlijk.
2: Ja. Inderdaad. Okay. Maar het komt dus allemaal goed. Hè. Dus het wordt overal zonnig en dan wordt het toch nog warm. Hè. Zeker in de delen waar nu de zon al schijnt, kan het 22, 23 graden worden. Dus,
0: heerlijk.
1: Het is heel warm. Ja. Ja. Heel, maar het wordt frisser, hè, Frank?
2: Het wordt kouder. Ja, frisser zou ik het niet direct noemen. Morgen is het nog prima. Hè. Dus we gaan nog richting 23 graden. 'S ochtends is het zonnig, maar dan vooral na de middag gaat de bewolking toenemen. De onstabiliteit gaat toenemen. Boven Frankrijk ontstaan en dan felle buien. En die buien gaan dan tweede helft namiddag gaan die al de grens oversteken. Dus dan begint het toch wel te drassen op sommige plaatsen. Het gaat om veel regen dat er toch kan vallen. Eventueel zelfs met onweer. Maar dat is dus pas voor tweede helft namiddag. Een groot deel van ons land zal pas avonds zijn. Hè. Dus, maar hou er wel rekening mee. Dus morgenavond dat het dan fel gaat regenen. Al dan niet met onweer. Vergeet niet, het is al lang geleden dat het nog eens geregend heeft. Dus dat kan zeker voor watergladheid zorgen. En eventueel op sommige plaatsen kan dat voor wateroverlast zelfs zorgen. Hè. Dus dat is zeker mogelijk. Dat is vooral dus voor de nacht. Hè. Dus voor woensdagavond, voor de nacht van woensdag op donderdag. Ja. Donderdag komen we daar achter. Hè. Dus dan gaat die regen en onweer zo in ons land verlaten. En het is vooral achter die regenzone dat die koude lucht binnenkomt. Hè. Dus donderdag gaan we van 23 graden naar 14. Dus dat is toch wel een groot verschil.
0: Flinke val.
2: Ja. Voilà, inderdaad. Ja. Okay. En een goed voelbare wind ook nog eens bij. Dus de gevoelstemperatuur is nog wat lager. En dat niet alleen. Je gaat een heel wisselend weerbeeld krijgen. Hè. Dus met zon, maar ook buien die vanaf de Noordzee binnenkomen. Kunnen ook felle buien zijn. Dus dat gaat wennen worden. Sowieso. Ja. Daar ben ik echt van overtuigd. Vooral omdat we een lange periode gehad hebben dat het warm was. En dan plots die eerste kou, dat voelt net iets kouder nog aan.
0: Ja. Frank, ik
1: benieuwd. Maar goed, we gaan eerst vandaag...
0: De depressie al hoeren bij jou.
2: Misschien, soms zit ik te denken, misschien zit ik te overdrijven. Het is niet dat het min 20 graden wordt of zo.
0: Nee, nee, nee.
2: Maar
0: nee.
2: Het is maar...
0: Ja, het is wennen, hè. Het is wennen, Maar gewoon denken hoe we er af en toe naar een beetje goeder weer hebben gesnakt. En dan hopelijk zelf dat dat toch een beetje, maar ik weet, het is confronterend. Ah, de zon heeft gedaan. Ja, hopelijk niet. Voilà. Dankjewel, Frank. Heel graag tot morgen.
1: Dag, Frank.
2: Dat is goed. Tot morgen.
0: Bye-bye. De Weerbilly.

0: Wel, je hebt geen gaatjes.
1: Waar?
0: Nee, geen maar.
1: Alsjeblieft.
0: Wat blieft?
2: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: klinken op het wijnfestival.
3: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
4: Oh, dan de die. En de die?
3: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: En de deze.
3: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
5: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
6: Van het bos tot in de tuin.
5: Zagen.
6: Snoeien.
5: Blazen.
6: Maaien.
5: Meer maaien.
6: En nog meer maaien.
5: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
6: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
5: Stiel. Sterk werk.
7: Proximus presenteert.
8: Zeg Arthur, kom eens. Camera 4.
9: Ja.
8: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
9: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
8: Nee, dat is louche.
7: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
10: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
13: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
14: Van plastic, metaal of drankkarton.
13: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
15: Ramen, deuren, veranda's.
16: Reiners Aluminium.
17: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.
18: Thomas en Sien.

0: Martini Mi Fatso van Matt Berninger.
1: Bolleke pap.
0: Bijna 8:30. Belangrijke stelling die we graag in de groep willen gooien.
2: Ja, elke dag rond 8:30 krijg je een soort van dilemma voorgeschoteld. Jij moet kiezen tussen twee rocksterren. Vandaag kan je kiezen tussen Jack White en Nick Cave.
0: Oké.
2: En de vraag is, wie krijgt carte blanche om jouw volledig interieur in te richten?
0: Leuke vraag.
2: Waarom die vraag? Omdat vandaag 6 oktober ook de geboortedatum was van Le Corbusier.
0: De grote Frans-Zwitserse architect. En meubelontwerper.
2: Inderdaad.
0: Ja, voilà.
2: 1887 werd hij geboren. Maar tot op de dag van vandaag zijn designs super bekend. Hè?
0: Ja.
2: Maar we moeten het dus doen met twee sterren die wel nog leven vandaag. Jack White en Nick Cave. Wie krijgt carte blanche om jouw volledig interieur in te richten?
0: Moeilijke vraag. Twee stijlvolle mensen durf ik te bestellen. Jack White denk ik misschien iets contrastrijker. Wit, zwart.
2: Ja.
0: Wit, rood.
2: Iets gekker ook wel, hoor. Ja.
0: Met veel, ja, met grote contrast. Een beetje psychedelisch misschien ook zelfs bij momenten.
2: Ja. Ze hebben alleszins beide volgens mij al een tentoonstelling gehad met hun beeldende kunst.
0: Maar kijk, twee mensen die schoonheid weten te creëren en niet alleen muzikaal. Aan jullie om er een keuze in te maken. Gaan we voor Jack White of gaan we voor Nick Cave? Laat het weten. Check even op de app. En daar zie je dan Bollekepap. Kan je het gewoon aanvinken. Veel succes.
1: Bollekepap.
0: Wie ga jij nemen, Sien?
1: Yeah. Willy.
0: Oké.
2: Jack White.
0: Jack White?
2: Ja.

0: Every Day Hurts van Skunk and Nancy, naar aanleiding van de geboortedatum van Le Corbusier, de architect en ontwerper Le Corbusier, is er een polleke pap gesteld met de vraag: wie krijgt van jou carte blanche om jouw volledig interieur herin te richten? Is dat Jack White van de White Stripes of Nick Cave? Veel reactie, ook mensen die opmerkingen maken, zoals Floor. Qua interieur, liever Nick Cave. Maar ik heb toevallig wel meer zin om Jack White te horen. Ja, dat is natuurlijk een probleem. Evelien merkt ook op dat ze in een documentaire zag dat het, als het over het interieur van Nick Cave gaat, het vooral zijn vrouw is die zich daarmee bezighoudt. Als hij overdag een dutje doet, hè, Nick Cave, om een beetje te bekomen van de vele emoties wellicht, kon hij wakker worden in een volledig nieuw interieur. Omdat zijn vrouw alles verzet had, alle meubels gereorganiseerd. Okay. Dan, maar dit terzijde.
1: Ja, kan ik daar wel kort over zijn dat de winnaar van ons Polkepap dan zeker die beker van het Polkepap van vandaag aan zijn vrouw moet geven. Want het is wel degelijk Nick Cave die met 64% van de stemmen wint.

0: kart voor al je recht naar het hart schietende liederen. Maar tegenwoordig ook voor al je interieur in de richting Naycave. Hier al dan niet samen met de Bad Seeds en Wild God.
1: Geen idee welk humeur Freek Braakman zo meteen zal hebben, want er staat natuurlijk een groot interview met zijn vrouw in Humo.
0: Heeft ze toch een kleine
1: deze week
0: opmerking gegeven? Ja. Maar een lieve opmerking, hè? Ja. Toch even voorleggen straks.
1: Ja. Dat is voor na Arctic Monkeys en Fratellis. De goed nieuws, Willy.

0: Ze zijn met duizend. Ze doen je lachen, dansen, huilen, dromen. En je hoort ze vanaf 10 uur op Willy.
1: De Willy 1000.
0: De 1000 beste rockplaten aller tijden.
1: Willy. Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokladder.
2: In het leven is het altijd een. En deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een. En supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
3: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor €19,99.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
6: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
5: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
7: Ja, dat was de deur.
6: Ja.
7: En wat nu?
6: Ik bel direct de makelaar.
5: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
3: Nu beursacties bij Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom langs in een van onze 16 toonzalen.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
8: Deze week maak je enkel in België, naast de EuroMillions jackpot, kans op 1000 euro.
9: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance, waar?
8: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
9: Chance, hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
8: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
9: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
10: Wij zijn Haihai. En we hebben keigoed nieuws. In oktober spelen we overal in Vlaanderen.
11: 15 oktober in de Cactus.
10: 16 oktober de Casino.
11: 17 oktober in Club AFF.
10: 29 oktober in het Depot.
11: En 30 oktober in het Wilde Westen.
10: Wees er snel bij. Info en tickets vind je op haihai.be.
11: Bye bye.
12: P2 Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. P2 Bank, dat is evident. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Info en voorwaarden op p2bank.be.
13: Thomas en Sien.

0: De Fred Ellis en Chelsea Dagger.
1: De Goed Nieuws Willy.
0: Nog eens voor de zekerheid. Ik had de verkeerde klaarstaan, sorry daarvoor.
1: De Goed Nieuws Willy.
0: Dat is voor de zekerheid ook gewoon.
2: Nee, maar dat is wel goed, want ja, je zou zomaar even kunnen denken dat hij vanaf nu de praatjesmaker wordt genoemd.
0: Ah, wel, sommige...
2: Dat is natuurlijk de Goed Nieuws Willy. Hè? Ja.
0: Voor zij die de Hubo van deze week hebben opengeslagen en naar het rubriekje Cherchez la femme zijn gegaan, hebben daar de ontzettend mooie, lieve vrouw van Freek mogen aanschouwen, Tine. En die, ja, die had daar een leuke quote achtergelaten. Die Freek leert kennen, denkt misschien wel eens wat een praatjesmaker, maar dat is dan echt op zijn tienes. Ja. Maar is hij ook wel een beetje, is het nieuws. Voilà, kijk.
3: Thomas, dat is toch gewoon deze rubriek, want ik vind mijzelf anders altijd lichtjes verlegen, maar goed, jij stimuleert dat natuurlijk.
0: Ja, hier ontpop je helemaal tot een mooie bloem die eigenlijk diep van binnen al de hele tijd was. Voilà, dat is zo.
3: Toch prachtig, ja.
0: Oh, ik ben heel benieuwd wat de bloem van oogst heeft vandaag, van het goede nieuws betreft dan.
3: Je raakt er nog uit, ja. Okay.
0: Min of meer.
3: Prima. Leuk nieuws eigenlijk wel, vind ik toch. Het is eigenlijk nieuws dat begonnen is afgelopen zomer, maar ja, toen waren we al bij mijn vakantie. Enfin, jij toch. Dus deze rubriek bestond niet.
0: Okay.
3: Maar er was op zeker moment in augustus een oldtimer meeting in Wervik. En daar kwamen 1500 van die auto's samen uit vervlogen tijden. Ja. En daar komt dus een Nederlander opdagen met een autootje dat hij ergens gevonden heeft. Letterlijk in een schuur, ergens rond Kortrijk. Verstopt onder het hooi, stoffig, vies, vervuild. Enfin, een kleine Mini Cooper. Ja. Een Mini Cooper zonder dak. Toen, want het is bouwjaar eind jaren 70, begin 80. Toen heette dat nog een decapotabel. Ondertussen is dat een cabrio.
0: Ja. Ja, een decapotabel, zeer goed.
3: Voilà, gespoten, Thomas, in opvallend knalrood met witte bollen. En dan hoop ik dat de eigenares, Thomas, voilà, woonde op de Notelaarlaan 35 in Ravensburg, inderdaad.
0: Ah, ja, Ravensburg, fantastisch. Ja, maar ik bedoel welke Mini het dan is.
3: Tuurlijk.
0: Ja, dat is de legendarische Mini die gebruikt werd in de oer-serie van de toenmalige BRT. Merlina, waar de detectives Paul Ricoeur incognito in een knalrode Mini vol met witte stippen rondreed.
3: Ja, niemand die wist dat er een privédetectieve op pad was in die auto.
0: Nee, die viel niet op natuurlijk.
3: Dus, maar dat autootje is van de zomer opgedoken, want niemand wist waar dat stond. Dat stond dus ergens effectief onder een paar ballen hooi in een oude schuur. Ja. En nu heeft ene Pieter, dat is een cafébaas van Café Het Smis in Geluwe.
0: Ja.
3: Die heeft dat autootje gekocht en die heeft dat naar zijn café, naar het Smiske, laten brengen daar in Geluwe. En die heeft dat daar nu met een grote kraan op het terras achter zijn café gezet. Zodat dat autootje kan blijven bestaan. En dat zich vind ik toch al een mooi verhaal. Voor
0: dat is ontroerend. Dat is zeker ontroerend. Ja.
2: Superleuk natuurlijk voor iedereen in dat café, maar kan je dat nog breder trekken ook, Freek?
3: Zien, het is nog breder voor mij, want Geluwe, dat laat ons zeggen, was een beetje in zijn schulp gekropen het laatste decennium.
0: Ik wil hem komen, denk ik.
3: Bisschop daar met wat weinig scrupules en moreel besef, de naam, laat ons zeggen, had bezoedeld om in dat jargon te blijven. Mm. Maar sinds deze zomer is die bisschop niet meer en Sardonis zal daar nu ook niet meer komen. Dus met de auto van Merlina staat Geluwe weer verdiend voorgoed op de kaart.
4: Alsjeblieft.
0: Dankjewel, Freek.
3: Eer herstel. En
0: eindelijk. Eindelijk.
3: Ja.
0: Heel graag tot morgen.
3: Heel graag tot morgen met verse praatjes.
1: Goed nieuws, Willy.

0: Cars and Girls van Prefab Sprout. Een aantal wheelies laten nu al weten hoe zit het met de gouden platen van vandaag. Geen paniek, vrienden. Dadelijk ook daarvan weer een overzicht met Dank aan Sien hier aanwezig.
1: Ja, my bad. We hebben echt te weinig over die Willy 1000 gepraat. Dat is wel waar.
0: Maar dat gaan we allemaal
1: straks
0: goed maken.
1: Straks meer, ja.
0: Het nieuws.

0: Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
1: Dat gelukkig, dat gelukkig, dat gelukkig.
0: Gelukkig zijn we voor u, ook als de wil er is, maar de weg niet.
1: Ja, dat lukt niet.
0: Eetjas. Nu -20% op de Eetjas autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigenverzekering op eetjas.be.
2: Kop
3: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
4: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
3: is wie er mag rijden. Yes, munt.
4: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
5: Dats24 presenteert jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Brent onze laadpalen wel heel poëtisch.
6: Handig tijdens het boodschappen doen. Voordelig laden bovendien. En vlakbij de muziekschool. Dat is gewoon goed gezien.
5: Prachtig. Dat's 24. Dat is vlot en voordelig laden.
7: Dat's 24.
8: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
9: Keukens erbij.
10: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
11: Oh, een eekhoorn.
10: Een safari in de jungle.
11: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
10: Of maak van je koffiezet...
11: Voilà, uw koffie.
10: Een professionele espresso-machine.
11: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
12: Make it extra.
10: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
13: Willy.
14: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
15: Het nieuws van 9 uur.
16: Goedemorgen. Ons land krijgt binnenkort een eerste alcoholpoort. De slagboom aan een parking gaat dan pas open na een negatieve ademtest. Dat schrijft het Nieuwsblad. De eerste alcoholpoort komt in Hasselt om het systeem te testen. Minister van Mobiliteit Jean-Luc Kruk.
17: We zien dat er nog te veel ongevallen gebeuren met mensen die gedronken hebben. We hebben in Zweden al recht gezien. Chauffeurs zien de slagboom bij de uitrit pas omhoog gaan nadat ze een negatieve ademtest hebben afgelegd. Maar iedereen moet toch beseffen, als je te veel gedronken hebt, dat je een gevaar bent voor iedereen.
16: Elke dag blazen gemiddeld 133 bestuurders positief in ons land. Als het project in Hasselt werkt, wil Kruk het uitbreiden. Meer dan 10.000 vrouwen zijn het slachtoffer van seksuele afpersing op het dark web. Dat blijkt uit een onderzoek van HLN. Mensen kunnen daarvoor $250 op inloggen en de beelden bekijken. Wie beelden van zichzelf wil laten weghalen, wordt afgeperst, zegt onderzoeksjournalist Joppenuit.
18: Als slachtoffer kan je ook naar dat platform gaan en daar zelf $250 betalen om je eigen naaktfoto's te laten weghalen. Nu, we weten uit vorige onderzoeken van sextortion of seksuele afpersing dat criminelen betalen om foto's te laten offline halen nooit een goed idee is, omdat je hen ook helemaal niet kan vertrouwen.
16: Het parket voert intussen een onderzoek naar het platform. Bijna 1 op de 3 werknemers in ons land loopt een hoog tot zeer hoog risico op een burn-out. Vooral in Brussel en Wallonië. Dat aantal stijgt, blijkt uit een nieuw onderzoek van de UGent. Onderzoekster Aksana Dalla.
19: Daarbij stellen we vast dat veel werknemers toch een hoge cognitieve en administratieve belasting van de job ervaren. En het is ook opvallend dat de helft van de werknemers taken moet uitvoeren die volgens hen onnodig zijn of eenvoudiger kunnen uitgevoerd worden. Anderzijds zien we ook een aantal factoren die het welzijn bevorderen, zoals de steun van collega's en empathisch leiderschap.
16: Vooral vanaf je 35ste stijgt het risico op een burn-out. En vooral bij mensen die aan de slag gaan met een diploma middelbaar onderwijs. De co-piloot die vorige woensdag een piloot neerstak tijdens een vlucht naar Israël, wilde het vliegtuig laten neerstorten op een luchthaven bij Tel Aviv. Dat meldde bronnen aan een Israëlische nieuwszender. Passagiers konden de dader overmeesteren en de crash vermijden. De co-piloot bleek bij een andere maatschappij geschorst na aanwijzingen van extremisme. De mist trekt traag op, maar uiteindelijk wordt het overal zonnig, maximaal rond 23 graden. Morgen eerst nog opklaringen, later meer wolken en tegen de avond pittige buien, mogelijk met onweer, halen wel nog rond 23 graden. Donderdag buien en nog maar 14 graden. En ook vrijdag is het wisselvallig en fris.
2: Nou, hier zie ik me klonk raar. Ja. Toe.
9: Thomas en Sien.
2: Maar iedereen moet toch beseffen, als je te veel gedronken hebt, dat je gevaar bent voor iedereen. Hallo, wakker worden in het nieuws.

0: To Lose My Life van White Lies. Vrienden van Willy, goedemorgen. Het is dinsdag 6 oktober. Op dinsdag is er altijd Mercy en meer in de avondgloren van Willy op uw zender. Dus straks zal even checken hoe het vandaag gesteld is met Stijn zijn humeuries.
1: Maar tussen 10 en 7 kan je uiteraard ook vandaag opnieuw luisteren naar de Willy 1000. Annelies begint straks verder te tellen vanaf het nummer 380. Daar zijn we nu beland. En zoals elke dag heb je ook vandaag 10 gouden platen. Als je die hoort, dan kan je in de app aanmelden. Of het is te zeggen, dan kan je die platen vooral in de app afvinken. Tijdens dat nummer heb je de tijd. Als je er 6 van de 10 hoort vandaag en kan afvinken, dan gaat jouw naam in de pot om vrijdag die gouden plaat te winnen. De gouden plaat van onze nummer 1 van de Willy 1000. De 10 gouden songs van vandaag zijn deze.

0: Dit zijn de 10 gouden nummers van vandaag. Nacht und Nebel, Beats of Love.
1: All the Small Things van Blink 182.
0: Thin Lizzy, Whiskey in the Jar.
1: Alice Cooper met Poison.
0: Kings of Leon met Sex on Fire.
1: Tool met Pneuma.
0: Pneuma.
1: Pneuma. Ja.
0: Beach Boys en Good Vibrations.
1: Matchbox Car van The Scaps.
0: Radiohead met Exit Music for a Film.
1: Body Counts in the House van Body Count.
0: Dat waren ze.
1: Ja, alstublieft. Voilà. Spannend.
0: Vanaf 10 uur kan je luisteren naar de Willy 1000 en dus ook naar de Gouden

0: Wel een leuk moment voor een zalvende deun als Pure Honesty van Portland samen met Rosie Stewart. Want in aanloop naar de avondprogrammatie vanavond is er terug Meurice en meer.
1: En er kan Meurice en Moor.
0: En Moor, ik weet het. Ja. Moor, maar ja, we gaan wat chic doen. Moor, Meurice en Moor.
1: Ja, nee. Stijn hangt al aan de lijn, hè. Je bent zijn programma wel. Oh, maakt toch niet uit.
0: Nee.
2: Ja,
0: maar
2: ik wil het
0: maakt niet uit. Goedemorgen.
3: Meurice. Ja.
1: Ja, als je Meurle goed was, is nu al sinds naar beneden, hè, Stijn.
2: Ja. Nee. Het maakt niet uit, het zijn gewoon handpicked music, goede platen. Voilà. Huppakee,
0: voilà.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Stijn. Wat ligt er op jouw hartje? Is er hier eigenlijk gewoon de spons? Hoe
2: valt
0: je
2: geweldig mee.
0: Ja,
2: het valt geweldig mee. Een blauwe lucht, de zon schijnt, er hangt een herfstachtige frisheid in de lucht.
0: Oh, I'm prettig.
2: Happy.
0: Ja, yes, snap het. Oké, okay, afronden dan maar. Tot volgende week.
4: Klaar, hè?
0: Ja.
2: Nou, dat was leuk.
0: Ja.
2: Nee, één klein dingetje dat me wel bij de post is opgevallen deze ochtend. En ik denk dat luisteraars het wel gaan herkennen. De heel bizarre neiging van bedrijven. Ik zal het maar dan bedrijven noemen, die als je daar iets gekocht hebt, of je bent op bezoek geweest, of je hebt een service gehad van het een of het ander, kan nu eens geen bedrijven noemen, maar het maakt niet uit, die dan weken aan een stuk zeggen, hoe vond je de ervaring bij ons?
0: Oh. Ja, bol.com, om er eentje te noemen.
1: Ons postbedrijf, overigens.
2: In dit geval gaat het over een garage, maar ik noem geen merk, en ik ben daar altijd heel tevreden, en dit en dat. En ik zeg dat ook altijd bij het betalen, zeg ik, het was fijn, dank u voor de informatie, goed gemaakt, jongens. Dank u voor de koffie, tot de volgende keer. En dan denk je, hier ronden we af als klant.
1: Ja. Maar ze hebben het niet op papieren, Stijn.
2: Een maand aan een stuk, werkelijk. En ook nog herinneringen uitsturen van, je hebt nog niet geantwoord op onze vraag, wat je van onze ervaring vond.
0: Stijn, heb je het ooit eens geprobeerd om het wel te doen, maar weet je wat er dan gebeurt? Dat is echt crazy. Ik heb het één keer gedaan in de hoop van, dan gaan we er misschien wel gewoon vanaf zijn.
2: Ja.
0: Laten weten van, ik was niet zo ontzettend opgetogen, of laten we voorzichtig stellen, niet over de moon, wat de service betreft, dan begint die ganse kutlied dan niet opnieuw van, waarom was je niet tevreden, wat hebben we gedaan, wat kunnen we doen om beter te... Oh, dat is echt waanzinnig. Echt een crash gaat het vlotter. Dat is niet normaal gewoon, dat is echt waar.
2: Zeg maar, ik dacht dat, Sien heeft dus slechte ervaringen met bol.com, is het daar heel erg?
1: Maar
2: ik bestel
1: slecht,
2: daar nooit iets.
1: Ik heb op zich geen slechte ervaringen met de service, het is gewoon nogal veel service. Het is, dankjewel voor je aankoop, mail 1, hè. Dan gaan we naar, je pakketje is verwerkt, je pakket wordt weldra op de post gedaan. Je pakket is vertrokken met onze koerier. Je pakket is weldra aan je deur. Je pakket is afgeleverd. Wat vond je van onze dienst? U hebt nog 2 dagen om te laten weten wat u van onze dienst vond. U hebt nog 1 dag om te laten weten wat u van onze dienst vond.
0: Stijn, stel u voor dat wij... Dus, we gaan een plaat draaien. Bent u klaar voor de plaat? De plaat wordt zo dadelijk gestart. Ik hoop dat u ervan geniet. Gaat niet, hè?
2: Wat vond u van de plaat? Heeft u enige tips om onze service te verbeteren? En zo verder. Morgen zijn we voor u opnieuw. Kunnen we tegen morgen? U heeft nog 1 uur om te reageren. Houd toch werkelijk echt allemaal op, beste mensen. We hebben die service gehad. Ja. By the way, heel vaak stond die service in het verkoopcontract. Ik wil niet moeilijk doen, maar ook daarin wordt het al gestipuleerd hoe je het moet doen. En dan verder... Ja, hoe moet ik zeggen, als klant word je ver in de hoek geduwd en werkelijk een maand aan een stuk.
0: Ja.
2: Ik vraag mij af, komen we op een punt, Thomas en Sien, waarop het gewoon illegaal is om niet te reageren? Het wordt steeds dwingender, die indruk heb ik. Dus ik weet nog niet goed wat ik de rest van de dag moet doen.
1: Voilà. Ja, ik denk reviews invullen, Stijn.
0: Ja, sowieso. Hè. Ja. Maar ik moet eerlijk zeggen, tot dusver zijn wij zeer tevreden over de samenwerking, Stijn. Ik hoop dat dat van jouw kant ook zo is. Als er toch wat puntjes van kritiek zijn, dan kan je ze sowieso via de mail die we straks gaan sturen allemaal aanvinken.
2: Tuurlijk.
0: Veel plezier vanavond in Mercy and More.
2: Ongetwijfeld. En daarna vraag ik aan de luisteraars wat ze ervan vonden.
0: Van de service. Okay. Uitstekend.
2: Vind ik wel.
0: Tot vanavond, Stijn.

0: De Superplusdeals van Delhaize gaan we
1: klinken op het wijnfestival.
0: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
1: Oh, dan de die. En de die?
0: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
1: En de die.
0: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
2: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
3: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijkenvorsel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente. En maak kans op één van de 10 elektrische fietsen.
4: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
5: nog... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, jong, dat is volledig grijs.
6: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
5: Ja.
6: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, onze verzekering is toch nog in orde?
5: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
6: Oef, dat is een pak van mijn hart.
5: Ja, ja, oh. Ja, schat.
7: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
8: Samen beschermen we wat de beste gemeente een thuis maakt. Verisure. Zoveel meer dan een alarm.
9: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
10: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
11: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
12: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine- en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrelen.
14: Bij CipariXL shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Armani Cipazione 30 ml voor maar 50 euro. Dat zijn de Prix du C-deals. Op ICipariXL.be of bij je ICipariXL.
15: Thomas en Sien.

0: vrolijke knapen die toch voor een redelijk mondaine bandnaam zijn gegaan met Monaco. Of Monaco, zoals je het eigenlijk...
1: Moet je dan ook altijd aan Tom Bonen denken? Als ik dit nummer hoor, heb ik zo Tom Bonen als visualisatie.
0: Ja, mooi. Ja. What do you want from me van Monaco? Dadelijk. Poepvers, muzieknieuws. Eerst nog de Cooks.

0: Canadees nieuws, maar ik kan er kort over zijn, want het is nog niet veel, maar het is wel op zich al heel veel, want ze schrijven op hun Instagram, zet het in je kalender, een nieuw song, 15 oktober.
1: Oh, dat is al snel.
0: Dat is al snel, dat is volgende week vrijdag, dat is de dag waarop mega veel nieuwe muziek uitkomt. Hè. Dus ze hebben wel een populaire dag gekozen.
1: Hoogdag, ja.
0: Maar Deus staat toch op één, ga ik als eerste beluisteren die dag. 15 oktober, een nieuwe song van Deus. I want to break free. Brian May, we hadden het gisteren nog over Brian May, de astrofysicus ook wel natuurlijk.
1: In het Polkenpap was het,
0: inderdaad, in het Polkenpap. Maar Brian May van Queen ook zegt dat hij niet en nooit meer op tournee zal gaan met Queen. 50 jaar is echt wel genoeg geweest, zegt hij. Ik heb vooral heel veel van mijn vrijheid moeten opofferen, heel veel van mijn privé-tijd moeten opofferen. En ik heb het gevoel dat ik nog niet genoeg tijd heb kunnen steken in mijn astrofysisch onderzoek.
1: Oké, geen prima. Ik vind het opvallend dat voor een astrofysicus dat hij het argument, want onze frontman is dood, echt,
0: maar ja, Queen heeft toch nog langer gespeeld met dan, zonder dan met Freddie Mercury, nee.
1: Ja, ik weet dat niet eigenlijk. Ja.
0: Maar hij zegt wel, ik wil niet dat Queen al moet stoppen, omdat ik niet meer wil toeren. Ja. Dus we zijn verschillende pistes aan het onderzoeken. Het enige probleem daarbij is dat als je dan iets met Queen wil doen zonder de echte muzikanten, dat je dan al snel uitkomt bij AI. En hij wil niks met AI doen. Hij heeft zijn ernstige bedenkingen bij AI. Ja. Datacenters zijn een enorm kwaad en moeten bestreden worden. Dus hij zoekt een oplossing voor Queen zonder AI. Als iemand
1: hij
0: weet.
1: Kan het weten, hij, astrofysicus.

Team Impala was enkele weken geleden de eerste naam voor Rockwerchter 2027. En daar is nu een nieuwe naam aan toegevoegd. Somber komt op 4 juli naar de mainstage van Rockwerchter. Tweede naam dus voor het festival volgende zomer. Ja, terecht. Die hoort daar thuis op de mainstage. Ja.

0: Lost Boys van Phoebe Bridgers. Het is 9:40. We hebben eigenlijk nog één prangende vraag.
1: Een laatste plaat. Ja. Jij mag die kiezen en wel in het thema school. School, leraar, leerling. Alles wat daarmee te maken heeft. Omdat het gisteren dag van de leraar was en wij dat heel graag een hele week doortrekken. Want ja, dat is belangrijk. Ja. Dus welk nummer wil je in dat thema horen? Laat maar weten via de Willy-app.
2: Oh, de Amazon Prime Deal dagen zijn er. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Shop nu op amazon.com.be.
4: Thomas en Sien.

0: This is the day van de. Laatste kans als je nog een suggestie hebt voor de laatste plaat. Want we omarmen niet één dag, maar de hele week lang de leerkrachten. Dus is het thema voor de laatste plaat school. En bij uitbreiding leerkrachten kan ook, hè, teachers of zo. Dat hebben we gisteren al gehad met Solwax.
1: Ik was me wel niet bewust dat er zoveel klassiekers over school gaan.
0: Ja,
1: er komen heel veel klassieke platen binnen. Tof!

0: Wat is kunst van Noordkaap? Meuris in de vorm van Mercy and More hoor je natuurlijk vanavond om 7 uur hier bij Willy. Maar eerst gaan we zo meteen verder met de Willy 1000. Annelies die komt hier zo meteen verder aftellen. Eerst gaan we naar de keuzeplaat van, wie was het onder andere? Martien?
1: Ja, het was in de plak. Jork zat erbij. Kurt, Stefan. Vele mensen hadden gisteren al deze plaat aangevraagd. En wie ben ik om ze niet te spelen?
0: In het thema school gaan we naar School van Supertramp. Willy. Music matters. Willy.

0: Frequentie is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Noonsy live woensdag 28 oktober op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
1: Hallo, ik ben Angèle.
2: Angèle, een van de grootste Belgische artiesten van haar generatie, neemt dit weekend het magazine van De Morgen over. Ontdek alles over haar nieuwe album Instinct, een exclusief gesprek met Amélie Lens en veel meer. Nu zaterdag bij De Morgen.
1: Bisous.
0: De Mistje Dutchess van Connections.
3: Oh, Thailand. Die olifanten in het wild spotten in Kuiburi.
4: Doe me, gemist.
0: Mis geen enkele reiservaring. En boek met een travel designer van Connections.
5: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 10 uur.
7: Goedemorgen. Het parket onderzoekt mogelijke seksuele afpersing op het dark web. ALN ontdekte dat meer dan 10.000 vrouwen daar het slachtoffer van zijn. Mensen kunnen voor €250 online inloggen en de naaktbeelden bekijken. Slachtoffers die hun foto's weg willen, moeten ook betalen. Je hoort Anne Berger van de federale politie.
8: Het is echt belangrijk dat mensen aangifte doen van dit soort feiten. Het helpt onze onderzoekers. Het geeft ons ook de kans om onderzoeken te openen als er Belgische slachtoffers zijn. Het is schaamtelijk als je slachtoffer bent, maar weet dat jij niet in fout bent als je in beeld hebt doorgestuurd. Het zijn de mensen die het verspreiden, die strafbare feiten plegen.
7: De politie raadt slachtoffers aan om nooit te betalen, want de kans bestaat dat je je geld kwijt bent zonder dat er iets gebeurt. Ons land krijgt binnenkort een eerste alcoholpoort. De slagboom aan een parking gaat dan pas open na een negatieve ademtest. De eerste alcoholpoort komt in Hasselt om het systeem te testen. Minister van Mobiliteit Jean-Luc Kruk.
9: We zien dat er nog te veel ongevallen gebeuren met mensen die gedronken hebben. We hebben in Zweden correct gezien. Chauffeur zien de slagboom bij de uitrit pas omhoog gaan nadat ze een negatieve ademtest hebben afgelegd. Maar iedereen moet toch beseffen, als je te veel gedronken hebt, dat je een gevaar bent voor iedereen.
7: Als het project in Hasselt werkt, wil Kruk het uitbreiden. Het Oekraïense leger heeft een massale aanval uitgevoerd op de Russische hoofdstad Moskou. Het vuurde ongeveer 650 drones af. De Russen zeggen dat ze de meeste uit de lucht konden halen, maar enkele sloegen toch in. Daarbij viel volgens Russische bronnen zeker één dode, een man van 20. Er zou ook schade zijn aan huizen. Onafhankelijke bronnen zijn er niet. De mist verdwijnt en de zon komt erdoor bij 23 graden. Morgen eerst nog opklaringen, later meer wolken en tegen de avond pittige buien, mogelijk met onweer, opnieuw 23 graden.
0: Music matters.

We stonden even terug op een 5 ergens in 1999, want toen veroverde Fatboy Slim elke parochiezaal met Praise You. Dat was dan zo tussen een paar grunge-nummers door om even iets anders te kunnen doen. Deze meneer heeft deze zomer weer wat extra Willy Zieltjes gewonnen door te komen spelen bij ons in Leuven. Het allereerste grote concert daar was van Admiral Freebie, een afgeladen volle tuin bij Museum M. Dat was het resultaat. Dit stijgt 6 plaatsen in de Willy 1000, maar het is wel zijn allerlaatste nummer in de lijst. Extra hard genieten dus op 379 van Admiral Freebie en Ever Present.

En zo kabbelt dat door, origineel van Simon & Garfunkel. Maar het kreeg een tweede leven dankzij de Lemonheads. Mrs. Robinson op 378. En deze groep die staat nu zondag in de Ziggo Dome in Amsterdam. Twee Willys die zullen daarbij zijn, want zij wonnen in juni hier bij Willy Tickets voor die show. Toch een klein beetje jaloers. Intussen wordt er al stevig gehengeld naar de positie van de gouden nummers in de lijst vandaag. Ik wil het daar straks misschien wel eens over hebben, maar nu jouw nummer 377. Goed gestegen, misschien wel dankzij die aankomende show, The Strokes and Last Night.

0: Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
1: Oh, was dat?
0: Gelukkig zijn we voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
1: Ik was nog niet klaar!
0: Etias. Nu min 20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.
2: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijkenvorsel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente en maak kans op één van de 10 elektrische fietsen.
0: Schat, ik zie je graag.
3: Ja, maar...
0: Maar nee, geen maar.
3: Oh.
0: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
4: Samen beschermen we wat de beste gemeente een thuis maakt. Verisure. Zoveel meer dan een alarm.
5: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met €100.000 virtueel geld. En win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
6: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel voor maar €1.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: De ramen, deuren en veranda's van Reinaerts Aluminium bieden levenslang woonplezier.
9: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
8: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
9: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
8: Ramen, deuren, veranda's?
7: Reinaerts Aluminium.
9: Vind je vakman op reinaerts.be.
10: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conferenceperen en Jonagoldappelen, win je thuis.
11: Peren.
10: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
11: Kom, we peren hem.
10: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
12: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
13: Achter jou staat Xerius. Proximus presenteert.
14: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
15: Ja.
14: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
15: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
14: Nee, dat is loesje.
13: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
8: Ramen, deuren, veranda's?
7: Reinaerts Aluminium.
9: Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaerts.be.
8: De Willy Duizend. Duizend. 376.

0: De vierde al van Jimi Hendrix in de lijst, Crosstown Traffic. Het is al dag 7, nog minder dan 400 nummers te gaan. En dat wil zeggen, je krijgt gewoon de ene na de andere klepper. En dat wil ook zeggen, nog 3 nachten slapen. En we kennen het antwoord op deze vraag.
1: Wie pakt goud? In de Willy Duizend.
0: Nu vrijdag weten we wie staat er dit jaar op nummer 1 in de lijst. En ook van welk nummer hebben we dus een gouden plaat laten maken. Je kan die gouden plaat alles gaan bewonderen in de Willy, in de app, ik wil zeggen. Niet in de app, op onze socials. Roos, Wim en ik, we hebben hem gisteren al eens mogen vasthouden. En onze Lennart van Online heeft er een prachtige foto van gemaakt. En die kun je dus al zien. Hoe win je die gouden plaat? Wel, door elke dag mee te spelen met onze bingo. In de app staan natuurlijk 10 gouden nummers klaar. Vink je er 6 aan, dan ga je direct het potje in waar Wim nu vrijdag een winnaar uit zal trekken. Ik vind het spannend, want ja, het is een leuk hebben ding. Misschien voor op je kast of voor op de schouw. Maar het is ook gewoon 3500 euro waard. Wanneer er precies zo'n gouden nummer langskomt. Ja, niet nu, want dit is Brian Ferry. Maar de tip is, ik ga binnen dit en 10 minuten de beste band ter wereld draaien. En daarna komt het gouden nummer. Voilà, het eerste van de dag. Nu nummer 375. Dit is dus Brian Ferry. And let's stick together.

Die komt met schone complimenten. Hij zegt, maandrapportjes maken, dat gaat net iets vlotter met de Willy Duizend. Ja, dat hoop ik, dat alles vlotter gaat met de Willy Duizend. Nu ben ik wel een klein beetje triest, want de beste band ter wereld gaat afscheid nemen van de lijst. Ze hebben er 5 keer in gestaan. Dit is hun laatste. Heel erg bedankt om Weezer dus 5 keer in de lijst te stemmen. Dit is nog Buddy Holly.

0: Massive Love van Nachtend Nebel. Ze staan er maar één keer in op 373. Maar ik zou toch zeggen, dat is echt een gouden nummer, nee? Ik hoop dat je hem hebt aangevinkt en anders straks een nieuwe kans. Zometeen krijg je Gorky.
1: Ze zijn met 1000. Ze doen je lachen. Dansen. Huilen. Dromen. En je hoort ze nu op Willy.
2: De Willy 1000.
1: De 1000 beste rockplaten aller tijden.
2: Willy.
3: Deze week maak je enkel in België, naast de Euromillions jackpot, kans op 1000 euro.
4: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance, waar?
3: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
4: Aha, chance, hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
3: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
4: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
5: Yo, ik ben Adil Alerbi en je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
6: Patsers for life!
5: Maar wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Raa de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
7: Hoe mag die steek gebakken zijn?
8: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Rosé, zoals ze zeggen, hè.
7: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
8: Bleu.
9: Weer naar de bergen dit jaar? Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
10: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
11: klinken op het wijnfestival.
10: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
11: Oh, dan de die. En de die?
10: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
11: En de deze.
10: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
12: Humo!
13: Daar is Humo's Rockrally weer. De beste artiesten van morgen trillen het pleister van de muren in Vlaanderen's mooiste concertzaal. Koop nu je tickets voor de halve finales op humo.be/rockrally.
12: Humo!
13: Fueled by Jameson.
14: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
15: Code Yellow!
16: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
17: Kijk, hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
16: Info op telenet.be.
17: En wel, ik ga eens gaan kijken.
18: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf €48, Marrakesh vanaf €58. Of boek een van de andere bestemmingen met

0: Roos heeft Gorky afgelopen vrijdag nog gecoverd. Zo mooi dat die liedjes op zoveel manieren blijven doorleven. Ook in de Willy Duizend, want dit was de vierde van Gorky die in de lijst stemde. Lieve Kleine Piranha staat op 372. En nu naar het tiende nummer van vandaag.
1: De Willy Duizend.
0: Een hele goede morgen, Geert.
2: Goedemorgen, Annelies.
0: Jij bent zo'n fanatieke Willy die echt 20 nummers heeft gestemd. Hoe ben je te werk gegaan?
2: Goh, ik heb mijn top 3 een beetje ingesteld met het gedacht van ik ga niet zo typisch stemmen als altijd eigenlijk. Ik denk dat ik op 1 Fontaine's DC gezet had met I Love You. Dat was niet zo'n typisch nummer dat ik altijd zou zetten. Maar ik ben wel heel zot van dat nummer. En voor de rest heb ik heel veel nummers gezet die mijn leven wel vanaf mijn jeugd beïnvloed hebben. En waar ik toch wel steeds op terugkom in afspeellijsten. Of als die op de radio gespeeld worden, dan zet ik dat toch altijd wel wat luider.
0: En eentje daarvan is van Oasis. Welk nummer heb jij opgenomen in jouw stemlijstje?
2: What a story, Morning Glory. Was dat.
0: Je kon uit heel veel nummers van Oasis kiezen. Wat maakt dit het beste?
2: Ik word dat nooit beu. En ik heb ze 2 keer live gezien op Werchter. En ja, dat was het nummer wat ik eigenlijk altijd volledig uit de bol op ging, om het zo te zeggen.
0: Zeg Geert, we hebben toch al ooit eens gebeld, lang geleden. En ik weet toevallig dat jij dus de koffiemachines fixt in een bedrijf. Sta je nu ergens aan een koffiemachine?
2: Ja, dat klopt.
0: Heb je de kans om keiluid van Oasis te genieten?
2: Niet al te laat, maar het staat wel op.
0: Oké, als alle mensen daar een beetje raar kijken, niks van aantrekken. Nu genieten van Oasis en What's the Story, Morning Glory. Dag Geert.
2: Dag Annelies, dankjewel. Dag.
1: Dit is de Willy Duizend.

0: Geert heeft zijn volume aan het koffiemachine toch wat hoger gezet. Ik kijk er ook naar uit om dit eindelijk eens live te zien. Misschien staat Oasis dan volgend jaar ook in mijn lijstje voor de WD1000. What's the story, Morning Glory? Was jouw nummer 371. En dus is het tijd voor dit.
1: De WD1000.

The Oasis en de Billy Dice. En dit is hun vierde What's the Story Morning Glory op 371. De volgende groep staat drie keer in de Willy Duizend en we zijn toe aan hun laatste nummer in de lijst. Het komt uit hun tweede plaat, Yours Truly, Angry Mob, kwam uit in 2007. En bij ons is het zeker iets dat we luidkeels meezingen als die band ergens op een festival speelt. 370 is voor de laatste van Kaiser Chiefs. En dat is Ruby.

Er zijn veel jury's aan het luisteren, merk ik. Daar straks stuurde er eentje. De maandrapporten gaan een pak vlotter met de Willy Duizend. Een andere jury stuurt nu. De keuken van mijn restaurant Kuisen is nog nooit zo rap gegaan. Merci Willy voor de Willy Duizend. Jullie bedankt om te stemmen en om AC/DC op 369 te zetten. Dit is TNT.

0: Hupsa, alles bij iedereen ontploft. En er is nog een Jury aan het luisteren. Hij zegt, ik ben hier de derde Jury. Zalig om naar de Willy Duizend te luisteren. Vanop mijn rupskraan in het zonnetje. Ik wil foto's zien, Jury. Wat is een rupskraan? AC/DC komt trouwens nog 5 keer opnieuw langs. Dus dat worden nog mooie dagen hier in de Willy Duizend. Waarom zou je trouwens tussen 11 en 12 ook blijven luisteren? Misschien om deze New Wave klassieker niet te missen.
1: Zometeen in de Willy Duizend.

0: Als je Thin Lizzy hoort passeren, ga dan snel naar de app en vink hem aan.
1: De BeCharge giftcard.
2: Al uw favoriete merken in één kaart.
1: Afspraak op becharge.be.
3: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
4: Van het bos tot in de tuin.
3: Zagen.
4: Snoeien.
3: Blazen.
4: Maaien.
3: Meer maaien.
4: En nog meer maaien.
3: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
4: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
3: Stiel. Sterk werk.
5: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
6: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei, live happy.
7: Willy.
8: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 11 uur.
9: Goedemorgen. Er is opnieuw scholierenprotest in Luik tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Voorlopig is alles daar nog rustig. Journalist Jeroen van der Aura.
10: Hier aan het Charles Roger Atheneum in Luik blokkeren enkele honderden leerlingen de ingang van de school en hun bezorgdheden zijn nog altijd dezelfde. Ja, de besparingen in het Franstalig onderwijs, te grote klassen, zijn daar het gevolg van. Soms met meer dan 30 leerlingen, zeggen ze. Het lerarentekort wordt daardoor niet opgelost, integendeel. En ook de infrastructuur is niet goed genoeg.
9: Het scholierenprotest in Wallonië duurt al een kleine week. Vorige week liep het hier en daar uit de hand en pakte de politie jongeren op. Jongeren die roken, vapen ook al maar vaker. Nu al 6 op de 10. Je hoort Pieter de Bonny van het Vlaams Instituut Gezond Leven.
11: Het is gewoon te toegankelijk voor jongeren. Het wordt vooral aan hen verkocht, terwijl dat niet mag. 1 op de 5 gecontroleerde handelszaken, daar zijn tabaks- en nicotineproducten nog zichtbaar, terwijl dat achter een gordijn of een luik moet zitten vandaag. De helft van de gecontroleerde handelszaken die leefde het leeftijdsverbod niet na, dus die verkocht ook aan minderjarigen. Er mag ook geen verkoop gebeuren online, terwijl we daar zeker met de e-sigaretten zien dat er verschillende webshops zijn.
9: Experts pleiten daarom voor een beter beleid rond die producten. In Duitsland wordt een ex-topman van de buitenlandse inlichtingendienst verdacht van spionage. De man is opgepakt na huiszoekingen in een ander dossier. Hij zou geheime informatie van een ander land hebben gekocht en gebruikt voor zijn eigen veiligheidsanalyses. En hij zou ook geheime staatsinfo hebben gedeeld met een buitenlandse agent. De mist verdwijnt en de zon komt erdoor bij 23 graden. Morgen eerst nog opklaringen, later meer wolken en tegen de avond pittige buien, mogelijk met onweer. Opnieuw 23 graden.
7: Music matters.

Komende zomer dan zijn ze de afsluiter van Rock Werchter. Vanochtend werd ook Somber al aan de line-up van Werchter toegevoegd. Dus als je nog op zoek bent naar centen om dat ticket te kunnen betalen, blijf vooral luisteren en speel mee voor die gouden plaat. Hoe doe je dat precies? Door minstens 6 gouden nummers aan te vinken. Het hele lijstje van gouden nummers, dat vind je in de Willy-app. Ja, of dit er een is, dat kun je dus daar gaan checken. Hè. Ik ga dat zelf niet verklappen. Dit is jouw nummer 367. Pin Lizzy. En Whiskey in the Jar.

Daarmee neemt in Lizzie afscheid van de Willy Duizend. Intussen stuurt een van de jury's een foto door van zijn rupskraan. Dat is zijn locatie om van de lijst te genieten. En ja, een rupskraan, dat is dus gewoon een kraan op rupspannen. Goed, Annelies. Intussen is ook deze groep toe aan zijn slotakkoord in de Willy Duizend.

0: Simpele boodschap, prachtig nummer. En dan waren er nog talloze andere Willys, waaronder Daan uit Poperingen, Diego uit Lommel, Nick uit Zottegem, Inge uit Opwijk, Robben uit Capelle op den Bosch, Frank uit Kesselo, Inge uit Stabroek. En ja, de lijst is eigenlijk veel te lang om voor te lezen. Dan zijn we morgen nog bezig. Die allemaal voor Californication stemden. Dat is een nummer met een clip, dat gekke videospel die ik nooit of de nummer vergeet. Dit was 365, nu 364. En daar staat de vierde van die.
1: Ze zijn met duizend. Ze doen je lachen, dansen, huilen, dromen. En je hoort ze nu op Willy.
2: De Willy Duizend.
1: De duizend beste rockplaten aller tijden.
2: Willy.
3: Dat's 24 presenteert jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Kim tanken bij ons wel heel poëtisch.
4: Even stoppen langs de baan. Bij Dats 24 kan ik voortaan vlot en zonder omweg tanken. En weer verder gaan.
3: Prachtig. Dats 24. Dat is vlot en voordelig tanken.
5: Dats 24.
6: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
7: klinken op het wijnfestival.
6: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2+1 gratis.
7: Oh, dan de die. En de die?
6: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: En de deze.
6: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
8: Oh, de Amazon Prime Deal dagen zijn er. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Shop nu op amazon.com.be.
10: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
11: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
10: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
12: Oh, dat was de brievenbus van onze buren.
13: Wat nu?
11: Ik bel rap de makelaar.
10: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
14: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1+1.

Dit nummer is ongeveer even oud als ik. En daar wordt dus al 41 jaar op gedanst. Zelfs op Pukkepop heb ik het nog horen passeren in een DJ-set. Just Can't Get Enough staat dus terecht in de Willy Duizend. En geen zorgen, Depeche Mode hoor je deze week nog twee keer. Ik heb trouwens nog nieuws. Het zou kunnen dat ik voor 12 uur nog een gouden nummer ga draaien. Dus als je nog vergaderingen gepland hebt, zo van een half uurtje, van 11:30 tot 12:00, ik zou die gewoon nu carrément afzeggen. Deze band komt op 1 november naar België. Ze vieren dan hun 30ste verjaardag. Jij stemde dit op 363, Placebo en Pure Morning.

Natasha, die is aan het vloeken. Zij moet net nu naar de tandarts. Net nu, terwijl er straks misschien nog een gouden plaat langskomt. Maar ik ken tenminste één tandarts, die zit in Hasselt, die tijdens het werk naar Willy luistert. Dus volgens mij kun je de jouwe ook wel zover krijgen. Je moet gewoon zeggen, dat is alternatieve pijnbestrijding. Vooral als de drugs don't work.

Intussen wil ook de baas van Bart weten. Hoe lang duurt dat daar nog met die Willy Duizend? Het is voor de productiviteit. Je bedoelt dat hij 1000 keer beter is tijdens de lijst? Dat snap ik. Want hiermee gaat zelfs de saaiste job vooruit. 361. Wolfman.

0: Natasha, kleine boodschap van algemeen nut. Als je een tandarts zoekt waar je naar Willy kan luisteren, Jan de Jonge in Beersel, daar moet je zijn. En er knalden weer 10 nummers door de boxen. Ik overloop ze nog eens.
1: De Willy 1000.

Rosie is hier gedaan op 367 bij hun tweede notering Whiskey in the Jar. We hebben vier keer kunnen feesten met Daft Punk. Daft Punk was hun hoogste op

Dit was het negende nummer van de Red Hot Chili Peppers in de lijst op 365 Californication. Dat wil zeggen, die komen nog maar twee keer terug. Depeche Mode komt ook nog opnieuw langs. Just Can't Get Enough is hun vierde op 304.

0: 30 jaar Placebo, dat moet serieus gevierd worden in de Willy Duizend met 8 noteringen. Dit is er eentje van Pure Morning op 363. Now the trucks don't work, they just make you worse, but I know I'll see your face again. The Drugs Don't Work van The Verve is hun tweede in de lijst op 362. Wolfmother sluit dit overzicht af met Joker and the Thief op 361. Zometeen hebben we een band die maar één keer in de lijst staat. Met een nummer dat zo 5 à 10 jaar geleden de status had die Journey met Don't Stop Believing nu heeft. Het is zo'n partyclassic die je ineens overal hoort. Je weet niet heel goed van waar is die nu gekomen. Ik heb het over nummer 360 en die komt van Toto.
1: Noonsy is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Noonsy live woensdag 28 oktober op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
2: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
3: klinken op het wijnfestival.
2: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2+1 gratis.
3: Oh, dan de die. En de die?
2: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: En de deze.
2: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
4: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
5: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
4: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
6: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
1: De Willy Duizend. Annelies Orrie.

Toto van Afrika, voor de een geweldig, voor de andere een drama. Ik zit in team geweldig, net zoals Nathalie uit Gent. Zij stuurt hoera Afrika. Sorry aan mijn collega Steven voor het volume. Maar ja, die moet het allemaal maar pikken, toch? Je wordt hier trouwens verwend bij Willy, want er komt voor 12 uur nog een gouden nummer aan. Zo eentje dat je moet aanvinken in de app om dan kans te maken op die gouden plaat van de nummer 1. Wanneer komt die eraan? Ja, het is nu... Wacht, hè. 10 voor 12. Dus ja, heel veel tijd om hem te draaien heb ik niet meer. Misschien is het wel aan de gouden plaat na 359. Daar staat Joy Division en Disorder.

Alex on Fire van Kings of Leon op 358. Ja, dat was nog een gouden nummer. Als je graag meedenkt naar onze gouden plaat van de nummer 1, ter waarde van 3500 euro, dan moet je in de app minstens 6 gouden nummers aanvinken voor 7 uur vanavond. Dan maak je kans. Dan gaat je naam mee in de pot. En het kan dus eigenlijk zijn dat je vandaag voor het eerst meespeelt en toch wint. Of dat je nu vrijdag voor de eerste keer meespeelt en toch wint. Alleen ja, hoe meer naampjes je in de pot hebt, hoe meer kans natuurlijk. Dit is jouw nummer 357. Back. And where

voor de vierde keer langs en stilstaan of stilzitten, dat zal ook geen optie zijn. Waarschuw die baas al maar, alles gaat kapot. En hij weet zelf niet meer of hij dit op nummer 1 heeft gezet, maar een van de favorietjes van Wim Oosterling komt ook langs.

0: Wat komt eraan? Daar begin ik ze meteen zelfs mee.
1: Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
2: Dag gelukkig.
1: Gelukkig zijn we voor u. Ook als de wil er is, maar de weg niet.
2: Ja, dat lukt niet.
1: Etias. Nu -20% op de Etias autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigenverzekering op etias.be.
3: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
4: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 12 uur.
6: Goedemiddag. Staking bij de lijn. Nu vrijdag en volgende week maandag. De vakbonden hebben daarvoor 2 stakingsaanzeggingen ingediend. Ze pikken het niet dat de Vlaamse regering opnieuw wil besparen bij de lijn. De directie werkt aan een alternatieve dienstverlening. Het is nog niet duidelijk hoeveel trams en bussen er zullen rijden. Volgende week maandag is er trouwens een nationale actiedag van de Socialistische Vakbond. Dan wordt er onder meer ook gestaakt op het spoor. Dieseltanken wordt morgen weer iets goedkoper. De maximumprijs zakt met 4 cent per liter aan de pomp. Je betaalt daar dan nog maximaal €2,39. Stookolie wordt morgen dan weer duurder. Jongeren die roken, vapen ook al maar vaker. Nu al 6 op de 10. Je hoort Pieter de Bonny van het Vlaams Instituut Gezond Leven.
7: Het is gewoon te toegankelijk voor jongeren. Het wordt nog altijd aan hen verkocht, terwijl dat niet mag. 1 op de 5 controleerde handelszaken, daar zijn tabaks- en nicotineproducten nog zichtbaar. Terwijl dat achter een gordijn of een luik moet zitten vandaag. De helft van de controleerde handelszaken die leefde het leeftijdsverbod niet na. Dus die verkocht ook aan minderjarigen. Er mag ook geen verkoop gebeuren online, terwijl we daar zeker met de e-sigaretten zien dat er verschillende webshops zijn.
6: Experts pleiten daarom voor een beter beleid rond die producten. Al maar meer mensen kiezen voor euthanasie. Vorig jaar waren het er bijna 4.500, een verdubbeling tegenover 6 jaar geleden. Bij net geen 4% van alle overlijdens in ons land gaat het om euthanasie. Bijna 1/4 daarvan gebeurt bij patiënten die niet terminaal zijn. Het gaat dan om mensen die kampen met chronische en ongeneeslijke aandoeningen. Er is opnieuw scholierenprotest in Luik tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Voorlopig is alles daar nog rustig. Journalist Jeroen van der Auwera.
8: Hier aan het Charles Roger Atheneum in Luik blokkeren enkele honderden leerlingen de ingang van de school en hun bezorgdheden zijn nog altijd dezelfde. Ja, de besparingen in het Franstalig onderwijs, te grote klassen, zijn daar het gevolg van. Soms met meer dan 30 leerlingen, zeggen ze. Het lerarentekort wordt daardoor niet opgelost, integendeel. En ook de infrastructuur is niet goed genoeg.
6: Het scholierenprotest in Wallonië duurt al een kleine week. Vorige week liep het hier en daar uit de hand en pakte de politie jongeren op. In Duitsland wordt een ex-topman van de buitenlandse inlichtingendienst verdacht van spionage. De man is opgepakt na huiszoekingen in een ander dossier. Hij zou geheime informatie van een ander land hebben gekocht en gebruikt voor zijn eigen veiligheidsanalyses. En hij zou ook geheime staatsinfo hebben gedeeld met een buitenlandse agent. Het Oekraïense leger heeft een massale aanval uitgevoerd op de Russische hoofdstad Moskou. Het vuurde ongeveer 650 drones af. De Russen zeggen dat ze de meeste uit de lucht konden halen, maar enkele sloegen toch in. En daarbij viel volgens Russische bronnen zeker 1 dode, een man van 20. Er zou ook schade zijn aan huizen. Onafhankelijke bronnen zijn er niet. Op sommige plekken is de mist nog niet weg. Waar dat wel al gebeurd is, schijnt de zon. We halen maxima rond 23 graden. Morgen eerst opklaringen, later meer wolken en tegen de avond pittige buien, mogelijk met onweer. Opnieuw 23 graden. Donderdag buien en nog maar 14 graden.
4: Music matters.
1: De Willy Duizend. Annelies Olie.

0: I got a spray can.
1: De kat van Dries die denkt dat zijn baasje zot wordt. Ik kan me er iets bij voorstellen. Dat is natuurlijk wat Demagogue van Urban Dance Squad doet met een mens. Ze staan wel maar één keer in de Willy Duizend. Net als de volgende band trouwens. De volgende band die al heel lang afscheid aan het nemen is. Hun tour heet dan ook The Long Goodbye. Zodat iedereen de kans heeft gehad om ze nog eens te zien. En dit nog eens live te horen. 355, The Eagles en Hotel California.
2: Music Matters. De Willy Duizend.

California wonnen de Eagles ooit de Grammy voor album van het jaar. En daar heeft het nummer Hotel California natuurlijk veel mee te maken. Inclusief die dubbele gitaarsolo van John Felder en Joe Walsh. Sommige nummers zijn te schoon of te luid om over te praten. Denk maar aan nummer 354. Daar staat de vierde van de Pixies. Dit is Valoria.

0: Wij zijn tevreden over uw werk.
1: Maar?
0: Nee, geen maar.
1: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
2: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
3: Oh, een eekhoorn.
2: Een safari in de jungle.
3: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
2: Of maak van je koffiezet...
4: Voilà, uw koffie.
2: Een professionele espresso-machine.
4: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
5: Make it extra.
2: Cash, het knasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
6: Peugeot. Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
7: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorsel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij?
8: Santé!
7: Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente. En maak kans op 1 van de 10 elektrische fietsen.
9: Bij CPXL shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Zadig en Voltaire This Is Her 30 ml voor maar €35. Dat zijn de Prix du C-deals op icparixl.be of bij je icparixl.
10: Samen beschermen we wat de beste gemeente een thuis maakt. Very sure. Zoveel meer dan een alarm.
6: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar €9,58. Aldi, altijd slim.
11: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel voor maar €1. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
13: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
14: Even bollen met Select.
15: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten, kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
16: Ah, relaxed.
15: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
17: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 3 dagen. Join the Feel Good Club.
18: Proximus presenteert.
19: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4. Ja. De zaal van de juwelen. Hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
20: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
19: Nee, dat is louche.
18: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
21: Ramen, deuren, veranda's?
22: Reinaerts Aluminium.
23: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaerts.be.

allemaal stuurt, is dat nu geen andere versie. Je zegt, vroeger hadden de mensen precies tijd om superlange nummers te maken. Het is inderdaad de lange versie van Money for Nothing. Dire Straits en een heel klein beetje Sting trouwens, want hij zingt die iconische intro I Want My MTV. Sting was toevallig op vakantie in de Caraïbe, waar Dire Straits dit ook opnamen. Ja, die gaat dan eens op bezoek en dan zingt hij kort iets in. Seppe vindt trouwens dat Money for Nothing van Dire Straits veel te laag staat, maar ja, zo gaat dat. Als je veel nummers in de lijst hebt, dan zijn de stemmen verdeeld. Als je fan bent van deze man, dan kan ik alleen maar aanraden om ook volgende week goed naar Willy te luisteren en meer bepaald naar de avondspits tussen 4 en 7 met Wim Oosterlink. Wim is iets van plan met Lenny Kravitz. Wat? Ja, daar mag ik echt nog niks over zeggen. Ik heb dat moeten beloven. Maar het gaat wel leuk zijn, dat wel. Dit is 352. It ain't over till it's over.

door zijn ex Lisa Bonet. Bekend van de Cosby Show. Ik weet dat iedereen daar vroeger op verliefd was. Zo'n knappe dame. Je hoorde Lenny Kravitz. En Lynette Mol, die had maar één missie toen ze stemde voor de Willy Duizend. En dat is meer vrouwen in de lijst krijgen. 351. Dat is ook een keuze van haar. Skent en Nancy.

Toto op nummer 360. I've been waiting for a guy to come and take me by the hand. We hebben 4 keer Joy Division gehad. Ze komen nog 3 keer langs. 359 was voor Disorder. Kings of Leon nam afscheid met een gouden nummer. Sex on Fire op 3.

0: 30 is voor zijn vijfde nummer in de lijst. Komt nog twee keer langs. Het einde is wel in zicht voor Skunk & Nancy. Dit is haar voorlaatste Charlie Big Potato op 351. De volgende artiest die kwam al voorbij met zijn band The Stooges, maar solo dus nog niet. Hij begint nu aan een trip van 3 nummers te beginnen. Ja, het is ook niet echt solo, hè. Met een duet met Kate Pearson op 350.
1: Minder en meer. Bij KeyTrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. KeyTrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
2: Oh, de Amazon Prime Deal dagen zijn er. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
3: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Shop nu op amazon.com.be.
4: Deze week maak je enkel in België, naast de Euromillions jackpot, kans op €1000.
5: €1000? Ja, dan heb je de chance weg.
4: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen.
5: Chance, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
4: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
5: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
6: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
7: Je werkt voor je geld. Maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met €100.000 virtueel geld zonder risico en win €10.000 echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
8: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
9: Van plastic, metaal of drankkarton?
8: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
10: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid.
11: Heurman. Zet de puntjes op de O.
10: Ontdek nu de Heurman deals voor uiterst veilige garagepoorten. Kijk snel op heurman.be.
12: Hallo, ik ben Angèle.
13: Angèle, een van de grootste Belgische artiesten van haar generatie, neemt dit weekend het magazine van De Morgen over. Ontdek alles over haar nieuwe album Instinct, een exclusief gesprek met Amélie Lens en veel meer. Nu zaterdag bij De Morgen.
12: Bisous.
14: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
15: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
16: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
15: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
17: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
18: Van het bos tot in de tuin.
17: Zagen.
18: Snoeien.
17: Blazen.
18: Maaien.
17: Meer maaien.
18: En nog meer maaien.
17: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
18: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
17: Stiel. Sterk werk.
19: De Willy Duizend. Annelies Orie.

0: uit Putten heeft hierop gestemd. Hij is echt een heerlijke track uit de jeugdhuistijd. Karel is echt gewoon meer blote bovenlijven. MVX op de radio, punt. Wacht, ik zie Rosa lachen. En Inge uit Gerardbergen, die zegt, dit is de max om mee te zingen. Roos, ben je ook fan van Iggy en Kate?
1: Maar tuurlijk. En straks komt Kate waarschijnlijk nog eens langs.
0: Oeh, bij jou straks?
1: Ja, in een andere formatie.
0: Ah. Ja. Zeg, Roos, jij mag ondertussen ook al eens nadenken. Of je zo meteen iets wil zeggen over de locatie van je gouden nummer. Ze kijkt raar. Nu de derde van de Simple Minds in de lijst. 349. Don't you forget about me.

0: Niels, hoeveel gouden nummers ga jij draaien tussen 1 en 4?
1: Maar gigantisch veel.
0: Maar echt? Ik had er 3. Ja.
2: Ik heb er 4.
0: Oeh, 4. Dat al is vier. Veel. Ja. Oké, dus al je middagplannen afzeggen, alle meetings afplannen. Afplannen? Afzeggen. Ik kom nog maar eens van uw stoel, hè, Roos. Ai.
1: Ja, ja, kijk. We gaan op het volgende muziekje.
0: Ons omaatje komt van de stoel, hè. Voor 348.
1: Bedankt. Voor Rage Against the Machine mag dat toch alles?
0: Het is met bewegen, hè, Roos?
1: Ja.
0: Ze wordt bijna 50, jongens. Gaan we dit ook draaien op jouw verjaardagsfeest?
1: Misschien.

0: ze zijn met duizend. Ze doen je lachen, dansen, huilen, dromen. En je hoort ze nu op Willy.
1: De Willy Duizend.
0: De duizend beste rockplaten aller tijden.
1: Willy.
0: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld, met korting tot 400 euro per persoon. TUI. Live happy.
2: Kop
3: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
4: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
3: is wie er mag rijden. Yes, munt.
4: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
5: Ik ben het beu!
6: Oei.
5: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
6: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
5: Ja, en hoe verder liever?
6: Ver genoeg, maar niet te ver.
5: Ah ja, voor de kinderen.
6: Weet je wat? Jij kunt daar. Imo.
7: Dat is Imo!
8: Imo!
9: Imo!
10: Daar is Humo's Rockrally weer. De beste artiesten van morgen trillen het pleister van de muren in Vlaanderen's mooiste concertzaal. Koop nu je tickets voor de halve finales op humo.be/rockrally.
5: Humo!
10: Fueled by Jameson.
1: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 1 uur.
11: Een goeiemiddag. The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 Nobel Prize in Physics to Francis Hulsen, born in 1944 in Tienen, Belgium. He is a professor of the University of Wisconsin, Madison, USA.
12: Een Belg heeft de Nobelprijs voor natuurkunde gewonnen. Het gaat om professor Francis Hulsen. Hij is 82 en geeft les in de VS, maar studeerde af aan de KU Leuven. Wetenschapsexpert Martijn Peters legt uit waarom Hulsen de prijs krijgt.
13: Hij heeft ervoor gezorgd dat we neutrino's, dat zijn eigenlijk spookdeeltjes die door ons heen reizen, dat we die kunnen vangen in ijs op Antarctica. En daardoor hebben we een heel nieuwe manier gecreëerd om naar het heelal te kunnen kijken dankzij hem.
12: Met de Nobelprijs krijgt Hulsen ook zowat 1 miljoen euro. Hij is de 12e Belgische Nobelprijswinnaar ooit. De vorige was 13 jaar geleden. François Englert in diezelfde categorie. Een staking bij de lijn. Nu vrijdag en volgende week maandag. De vakbonden hebben daarvoor 2 stakingsaanzeggingen ingediend. Ze pikken het niet dat de Vlaamse regering opnieuw wil besparen bij de lijn. Vakbondsman Jo van der Herten.
14: Het kadert volledig in de besparingsmaatregelen die de federale regering doorvoert. Maar omwille van het feit dat we bij de lijn die stakingsaanzegging moeten indienen en er de gegarandeerde dienstverlening wordt georganiseerd, heeft dat impact op de dienstverlening.
12: Morgenavond weten we hoeveel bussen en trams er vrijdag zullen rijden. Dieseltanken wordt morgen weer iets goedkoper. De maximumprijs zakt met 4 cent per liter aan de pomp. Je betaalt daar dan nog maximaal 2,39 euro. Stookolie wordt morgen dan weer duurder. Ons land moet dan toch geen 3 miljoen euro aan dwangsommen betalen aan Nizar Trabelsi. Dat heeft een rechter in Brussel beslist. Trabelsi werd in 2003 veroordeeld omdat hij een aanslag plande op de militaire basis van Kleine Brogel. Toen hij 10 jaar later vrijkwam, leverde ons land hem uit aan de VS. Vorig jaar keerde hij terug naar hier, maar belandde hij meteen in een gesloten centrum. Allemaal onterecht, vindt Trabelsi, waarop hij 3 miljoen euro eiste. Maar volgens de rechter deed ons land niets verkeerd. Er zijn opnieuw 2 schepen aangevallen in de Zwarte Zee, dat meldt Bulgarije. Gisteren werd in de Zwarte Zee ook al een Turks schip met graan aangevallen. Daarbij vielen 2 doden. Oorlogsjournalist Robin Ramakers.
15: Een van die 2 schepen zou ook gezonken zijn. De bemanning van dat schip wordt nog steeds gezocht en de Bulgaarse regering is op dit moment in crisisvergadering bijeen en zal binnen dit en enkele uren ook een officiële mededeling de wereld insturen.
12: Volgens Oekraïne zit Rusland achter de aanvallen. Op sommige plekken is de mist nog niet weg. Waar dat wel al gebeurd is, schijnt de zon. We halen maxima rond 23 graden. Morgen eerst opklaringen, later meer wolken en tegen de avond pittige buien, mogelijk met onweer, opnieuw 23 graden. Donderdag buien en nog maar 14 graden. Music matters.
0: De Willy 1000, Roos van Akker. En je dinsdagmiddag start meteen goed met een gouden plaat. Music
4: matters. Willy, nummer 347.

En we zijn nog altijd aan het aftellen naar je nummer 1 in de Willy Duizend. We zitten in de tweede week van deze heerlijke lijst die de Willy Duizend heet. En je hoorde net nog de Beach Boys met Good Vibrations. De vierde gouden plaat al van vandaag. Rockers, muziekliefhebbers en vinylvreters. Het is verdorie dag 7 van deze hoogmis van muziek. Gekozen door jou met nu nummer 346. Beastie Boys, So What You Want.

De tweede van de band van Courtney Love, Hole, met Celebrity Skin. En het zotte is dat Courtney Love het nummer schreef samen met haar gitarist Eric Erlandson. Maar Billy Corgan, frontman van The Smashing Pumpkins, die heeft er ook aan meegewerkt. Hij schreef de specifieke openingsriff, die ook best wel terugkomt in het nummer. Dus die allereerste gitaarriff die je hoorde, die was van Billy Corgan. En je hebt nog maar net een gouden plaat gekregen. En hop, het is weer van dat gouden plaat nummer 5 al. Ook meteen de 5e notering voor Radiohead. Exit Music for a Film op 344. Wait.

0: Gisteren passeerde al Have You Ever Seen the Rain? En dit was al de tweede keer CCR met Fortunate Son uit 1969 op nummer 343. En je krijgt zo meteen de hoogste en meteen ook, jammer genoeg, de laatste van Gorillaz.
1: Code Yellow!
2: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Kijk, hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
2: Info op telenet.be.
3: En wel, ik ga eens gaan kijken.
4: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
5: Voilà, zeg. Onze nieuwe auto is verzekerd.
4: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
6: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
5: Bel op onze makelaar.
4: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be. Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorsel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN-gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente. En maak kans op 1 van de 10 elektrische fietsen.
7: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Het zijn Pro Days van Peugeot, met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad, een automatische versnelling voor de prijs van de manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be.
10: Peugeot. Wel, je hebt geen gaatjes.
11: Maar?
10: Nee, geen maar.
11: Alsof.
10: Wat blieft?
12: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
13: De Willy 1000.
14: Willy.
13: Nummer 300.

Je mocht Gorillaz uitzwaaien op de tonen van Dare op nummer 342. Om dan nog eens AC/DC tegen te komen. Voor de vijfde keer alweer. Met een van de meest legendarische songs van hen. Uit 1977. Heerlijk compromisloos. Het scheppingsverhaal eigenlijk van de rockmuziek. AC/DC en Let There Be Rock op 341.

0: AC/DC en Let There Be Rock. Tuurlijk dat. Ik maak het nog even overzichtelijk voor jou, voor je nummer 340 te horen krijgt.
1: De Willy Duizend.
0: Overzicht. Candy, 350 was voor Candy van Iggy Pop en Kate Pearson. Don't

Don't You Forget About Me van Simple Minds mocht op nummer 349. Daar stond Bulls on Parade van Rage Against the Machine. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitation. Good Vibrations van de Beach Boys is goed voor nummer 347. Daar botste je op So What You Want van de Beastie Boys.

0: Celebrity Skin van Courtney Love bij haar hole. En ook een klein beetje Billy Corgan mocht op 345. ...344 was voor de vijfde keer Radiohead. Exit Music for a Film. Fortunate Son, de tweede van CCR, belandt op 343. 342, daar kwam je de laatste keer Gorillaz tegen met Dare. Let There Be Rock van AC/DC mocht op nummer 341. En een duet mag één plaats hoger staan. Nick Cave met een dame die anderhalve meter groot is. En het is niet PJ Harvey.
1: De Willy 1000.

0: ook al de vijfde keer Linkin Park op 339 met Crawling. En wat denk je van nog een Bowie na de reclame? Ja, hè. Op 338. En je hoort zo wat het geworden is. Welk nummer daar staat van Bowie.
1: Dat's 24 presenteert. Jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Yachim onze laadpalen op poëtische wijze.
2: Eindelijk. Snel en efficiënt. Het laden is hier een fluitje van een cent.
1: Mic drop. Dat's 24. Dat is vlot en voordelig laden.
3: Dat's 24.
4: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conference peren en Jonagoldappelen, win je thuis.
5: Peren.
4: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
5: Kom, we peren hem.
4: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
6: Deze week maak je enkel in België, naast de Euromillions jackpot, kans op 1000 euro.
7: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance, waar?
6: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
7: Chance, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
6: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
7: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
8: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
9: De Willy Duizend. Roos van Akker.
10: Nummer 338.

David Bowie en Live on Mars, een achtste keer al in je Willy Duizend. En ook Pearl Jam zit aan hun achtste notering. En het is zelfs de achtste song uit hun album Ten, dat net nog 35 jaar oud is geworden. Het is nooit als single uitgebracht, net zoals Black. Ik heb het over Porch, het enige nummer op het album waarvan frontman Eddie Vedder zowel de tekst als de muziek helemaal alleen heeft geschreven. Hij was toen onderweg van San Diego naar Seattle om de rest van de bandleden voor het eerst te ontmoeten. 337, Porch van Pearl Jam. What the fuck is this world? Ran to you, didn't leave a message, at least I could have learned your voice one last time. Daily mind feel this good, be my time by you.

En na Porsche van Pearl Jam mogen de Beatles ook nog eens langskomen. Deze keer met een song geschreven door George Harrison uit 1996. 69 liever. Oh, sorry. Harrison die schreef het zelfs in de tuin van Eric Clapton. En hij omschreef de lentezon als een bevrijding na een koude, lange Engelse winter. George die zingt en Paul McCartney en Ringo Starr zorgen voor de achtergrondzang. Here Comes the Sun, 336.

0: uit Nevermind, ook 35 jaar oud geworden, net zoals Ten van Pearl Jam. De 8e keer Nirvana met Breed. En Prince, die komt na het nieuws van 2 uur. Meer ga ik niet verklappen.
1: Proximus presenteert.
2: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4. Ja. De zaal van de juwelen, hè. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
3: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
2: Nee, dat is lusje.
1: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
5: Oh, was dat?
4: Gelukkig zijn we er voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
5: Ik was nog niet klaar!
4: Etias. Nu min 20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.
6: Er gebeurt iets. Een bedrijf zet honderden jobs op de helling. Een schietpartij zorgt voor onrust in de buurt. Op zulke momenten zoeken mensen geen extra lawaai. Ze zoeken houvast. Iemand die uitzoekt wat er echt aan de hand is. Daarom geloven wij in radicaal lokale journalistiek, zonder ruis. We brengen de wereld naar Limburg en Limburg naar de wereld. Want wij staan naast jou, elke dag opnieuw, met een hele redactie als jouw filter. Het belang van Limburg. Limburger en wereldburger.
7: Lees, beluister en bekijk nu alles van Het Belang van Limburg met 60% korting. Ga naar hbvl.be/actie.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
9: klinken op het wijnfestival.
8: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
9: Oh, dan de die. En de die?
8: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: En de deze.
8: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
10: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
11: Willy.
12: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
13: Het nieuws van 2 uur.
14: Een goedemiddag.
15: The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 Nobel Prize in Physics to Francis Halsen, born in Tienen, Belgium.
16: De Belgische professor Francis Halsen heeft de Nobelprijs voor natuurkunde gewonnen. Hij is 82, komt uit Tienen in Vlaams-Brabant en studeerde af aan de KU Leuven. Wetenschapsexpert Martijn Peters legt uit waarom Halsen de prijs krijgt.
17: Hij heeft ervoor gezorgd dat we neutrino's, dat zijn eigenlijk spookdeeltjes die door ons heen reizen, dat we die kunnen vangen in ijs op Antarctica. En daardoor hebben we een heel nieuwe manier gecreëerd om naar het heelal te kunnen kijken dankzij hem.
16: Met de Nobelprijs krijgt Halsen ook zowat 1 miljoen euro. Hij is de 12e Belgische Nobelprijswinnaar ooit. De vorige was 13 jaar geleden. Ons land moet dan toch geen 3 miljoen euro aan dwangsommen betalen aan Nizar Trabelsi. Dat heeft een rechter in Brussel beslist. Trabelsi werd in 2003 veroordeeld omdat hij een aanslag plande op de militaire basis van Kleine Brogel. Toen hij 10 jaar later vrijkwam, leverde ons land hem uit aan de VS. Vorig jaar keerde hij terug naar hier, maar belandde hij meteen in een gesloten centrum. Allemaal onterecht, vindt Trabelsi, waarop hij 3 miljoen euro eiste. Maar volgens de rechter deed ons land niets verkeerd. Een primeur in Duitsland. Een parlementslid van de extreemrechtse AfD is daar verkozen tot voorzitter van het deelstaatparlement in Sachsen-Anhalt, in het oosten van Duitsland. Het is de eerste keer dat extreemrecht zo'n functie krijgt sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog in 1945. De AfD won een maand geleden de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. De CDU van bondskanselier Merz kreeg toen stevige klappen. Vanmiddag en vanavond veel zon bij 23 graden. Morgen eerst opklaringen, later meer wolken en tegen de avond pittige buien, mogelijk met onweer. En opnieuw 23 graden.
13: Music matters.

0: Muzikale magie van de bovenste beste plank met Prince en Sign of the Times op 334. De zevende keer Prince in je lijst. En het leuke aan de Willy 1000 is dat het al heel plezant was. Maar naarmate we hoger klimmen, wordt het hier ook alleen maar beter. Zo kom je nu de voorlaatste notering tegen van The Clash op nummer 333. Should I stay or should I go? Blijf nog maar een beetje, hè?
1: Ah ja.

De negende keer The Cure uit Disintegration uit 1989. Geschreven toen Robert Smith een beschonken avond achter de rug had in Bourbon Street in New Orleans. Fascination Street hoorde je op 332. En eind deze maand zal Back to Black ook 20 jaar oud zijn. Het legendarische album van Amy Winehouse. En dit komt daaruit. De derde keer Amy Winehouse. 300.

0: You Know I'm No Good van Amy Winehouse. Je krijgt zometeen weer een samenvatting, in versneld tempo natuurlijk, van de laatste 10 platen die al voorbij gekomen zijn, na de broodnodige boodschappen.
1: Schat, ik zie je graag.
2: Ja, maar...
1: Maar nee, geen maar.
2: Oh.
3: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
4: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
5: Oh, een eekhoorn.
4: Een safari in de jungle.
5: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
4: Of maak van je koffiezet...
5: Voilà, uw koffie.
4: Een professionele espresso-machine.
5: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistacchio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
6: Make it extra.
4: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
7: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met €100.000 virtueel geld. En win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
8: Oh, zalig, hè?
1: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
8: Oh.
1: Oei.
8: Met een enkel.
1: Schat, ça va?
8: Nee.
1: Wat kunt er nog op staan?
8: Zo'n beetje.
1: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Oh. Ja, kom, dan moeten we naar Ties bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
8: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
1: Ah, dat is in orde dan.
3: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
9: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel voor maar €1.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Proximus presenteert.
11: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
12: Ja.
11: De zaal van de juwelen. Hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
12: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
11: Nee, dat is louche.
3: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
13: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 3 dagen. Join the Feel Good Club.
14: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
15: Ramen, deuren, veranda's.
16: Reinaerts Aluminium.
17: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaerts.be.
18: De Willy 1000.
19: Over

van Nirvana, die kom je tegen op 335. Op die plaats kom je Sign of the Times van Prince tegen. Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go? Vroeg de

332 was voor Fascination Street van The Cure. Een negende keer al in de Willy Duizend. En op 331 hoorde je net nog You Know I'm No Good van Amy Winehouse. En je verwacht het nooit, maar hier is alweer een gouden plaat op 330. En wat voor een. Bodycounts in the house. Aanduiden die handel in de app en meedoen. Dat ook, hè, als het even kan. De Willy Duizend.

0: Count.
1: Ice-T en zijn Body Count. Een van mijn eerste concerten in de Brielpoort in Deinze. Hij stak er ook zijn broek af, dat herinner ik me nog. Maar goed, daar gaan we niet verder over uitweiden. Nummer 329, daar kom je voor de zesde keer R.E.M. tegen. Met iets uit 1992. Op Automatic for the People. Mijn zus had die plaat en ik leende die zo vaak uit dat het uiteindelijk de mijne werd. Sorry, zus. Drive van R.E.M. op 329.

De tweede en hoogste keer, de laatste keer dus ook ZZ Top met La Grange op 328 in je Willy 1000. Er blijft maar één lid meer over van ZZ Top. Nu ook drummer Frank Beard is gestorven. Enkel Billy Gibbons, dat is het enige lid dat er nog is nu. Geluid volle bak als het kan, want dit is ook de enige keer Mark Lanegan met zijn Screaming Trees in je lijst van favorieten aller tijden. Nearly Lost You op 327.

In februari volgend jaar, dan zal het al 5 jaar geleden zijn dat hij er niet meer is. Mark Lanegan met zijn grafdelverstem, alsof hij 3 volle asbakken en nog meer naar binnen heeft gewerkt. Bij zijn Screaming Trees en Nearly Lost You op 327. En dan 2 Belgen, Rembert de Smet en Herman Celis, die ook al allebei overleden zijn. 2 Belgen dus met Lena, 326.

0: Lena van Twee Belgen op 326. Guns N' Roses komt eraan met een derde al in jouw Willy Duizend na dit.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
2: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
3: Voilà, zei, ons nieuw appartement is verzekerd.
2: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
4: Oh nee!
3: Oei, wat is er?
4: De fritketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
3: Oei.
4: Ja, wat nu?
3: Ik bel direct de makelaar.
2: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA, actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
5: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
6: Van plastic, metaal of drankkarton?
5: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
7: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf €48, Porto vanaf €53. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
8: Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
9: De Willy Duizend.
10: Duizend.
9: Roos van Akker.
11: Nummer 325.

De openingstrack van hun debuutalbum Appetite for Destruction uit 1987. Ze schreven het in een paar uur tijd in de kelder van de moeder van Slash. En Axl Rose was ook net verhuisd van het rustige Indiana naar de grote stad LA. En dit werd het resultaat. Welcome to the jungle van Guns N' Roses. 324 is voor de derde keer de Manic Street Preachers. If you tolerate this, your children will be next.

Zeg, jij hebt altijd gelijk, hè? Wat jij als favoriet aller tijden beschouwt, dat moet in de Willy Duizend uiteraard. Maar zeg, echt, maar één keer de B-52's. Hallo jong. Kate Pearson en Cindy Wilson met hun heerlijke suikerspinkapsels. Hè? Zottigheid, leutigheid, één keer maar. Met dit, Love Shack. Te ziet, maar ja, één keer. Jammer. Toch word je gelukkig nog

0: Super Plus Deals van Delhaize gaan we
1: klinken op het wijnfestival.
0: Tot en met 21 oktober score je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
1: Oh, dan de die. En de die?
0: Besparen doe je met de Super Plus Deals van Delhaize. Mee met het leven.
1: En de die?
0: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
2: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 3 uur.
4: Goedemiddag. In heel Frankrijk zijn vandaag zo'n 1800 scholen geblokkeerd tijdens de Nationale Actiedag. Tienduizenden mensen komen er op straat na dagenlang protest. Ze eisen kleinere klassen, meer leerkrachten en modernere gebouwen. Journalist Klaas Daneel is voor ons in Rijssel.
5: Er zijn heel veel jonge mensen, tieners hier aanwezig, van middelbare scholen ook, ook studenten uit universiteiten. Maar niet alleen jongeren, ook hun ouders, hun grootouders, hun leerkrachten, die zijn hier allemaal met één doel om de toekomst van de jeugd te beschermen en die toekomst begint op school.
4: Ook de politie is massaal aanwezig nadat de protesten de afgelopen dagen al meermaals uitdraaiden op geweld. Primeur in Duitsland. Een parlementslid van de extreemrechtse AfD is verkozen tot voorzitter van het deelstaatparlement in Sachsen-Anhalt in het oosten van Duitsland. Het is de eerste keer dat extreemrechts zo'n functie krijgt sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog in 1945. De AfD won een maand geleden de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. De CDU van bondskanselier Merz kreeg toen stevige klappen. De Europese Voetbalbond opent een onderzoek naar een incident tijdens een Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël afgelopen zondag. Een medewerker van de Ierse ploeg zegt dat een Israëlische speler op hem heeft gespuwd tijdens rust. Rond de twee matchen tussen Ierland en Israël hing heel wat spanning. Onder meer bij de persconferentie vooraf was er een woordenwisseling tussen de Ierse coach en Israëlische journalisten. Vanmiddag en vanavond veel zon bij 23 graden. Morgen eerst opklaringen, later meer wolken en tegen de avond pittige buien, mogelijk met onweer. Opnieuw tot 23 graden. Donderdag buien en nog maar 14 graden. Ook vrijdag wordt het wisselvallig en fris.
2: Willy. Music matters. De Willy 1000. Roos van Akker. Oeh, je trekt naar koudere oorden op 322.
3: Nummer 322.

telecom.

telecom. Hoe stom

Dit is nog altijd de Willy Duizend en we gaan door tot vrijdag, tot je die nummer 1 hebt gehoord. Ik kreeg net nog Stijn Meuris, die je vanavond ook hoort op Willy, van 7 tot 9. Hier hoorde je hem bij zijn Noordkaap voor de vierde keer al in je Willy Duizend, op 322 met Gigant. En om meteen te bewijzen dat deze lijst alle kanten op mag gaan, draaien we nu een track die een paar zorgeloze minuten kan opleveren. Geniet ervan, The Kinks, met You Really Got Me, 321. Ja!

230 was voor de eerste en laatste keer bodycount. Ice-T was wel degelijk in de house. Drive van R.E.M. mocht op nummer 329. Die plaats was voor de hoogste van twee voor ZZ Top met La Grange. De Screaming Trees van Mark Lanegan belanden op 327 met Nearly Lost You. Op 326 mochten twee Belgen staan met Lena. ...325 was voor Welcome to the Jungle van Guns N' Roses. If you tolerate this, your children will be next. Van de Manic Street Preachers was goed voor 324.

Want de enige notering voor de B-52's, Love Shack. Gigant van Noord-Kaap staat op nummer

0: net nog hoorde je You Really Got Me van de Kinks op 321. En dan bots je op een band, twee mannen, die maar één keer in de Willy Duizend staan. Beetje jammer ook, want ze mogen meer eigenlijk. The Black Keys en The Lonely Boy, 320.
1: De Willy Duizend.

0: Derde keer Metallica uit hun debuutplaat Kill 'Em All uit 1983. Geschreven door James Hetfield en Lars Ulrich. Seek and Destroy. Ha, je mag het op het gemakske doen zometeen. Samen met Faith No More.
1: Wij zijn tevreden over uw werk.
2: Maar?
1: Nee, geen maar.
2: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. Met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Peugeot. Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
4: Oei.
5: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
4: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
5: Ja, en hoe verder liever?
4: Ver genoeg, maar niet te ver.
6: Ah ja, voor de kinderen.
4: Weet je wat? Jij kunt dat. Imo.
7: De Simo!
8: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
9: Van het bos tot in de tuin.
8: Zagen.
9: Snoeien.
8: Blazen.
9: Maaien.
8: Meer maaien.
9: En nog meer maaien.
8: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
9: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
10: Stiel. Sterk werk.
11: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
12: Hoe mag die steek gebakken zijn?
13: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Nee, zoals ze zeggen, hè.
12: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
13: Bleu.
14: Proximus presenteert.
15: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
16: Ja.
15: De zaal van de juwelen. Hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
16: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
15: Nee, dat is louche.
14: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
17: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Deze week maak je enkel in België, naast de Euromillions jackpot, kans op €1000.
14: €1000, ja, dan heb je de chance weg.
19: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen.
14: Aha, chance, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
19: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
14: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
8: klinken op het wijnfestival.
2: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
8: Oh, dan de thee. En de thee?
2: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
8: En de thee.
2: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
1: Prédici, dat betekent bij Ici Paris Excel jouw beautyfavorieten altijd opvallend laag geprijsd. Shop nu alle Prédici-deals op icparisexcel.be of bij je Ici Paris Excel. Ici Paris Excel.
15: Love to see you shine.
13: Dit is de Willy 1000. Nummer 318.

tweede keer Faith No More. Ze gaan weer toeren volgend jaar. Begin 2027, dan starten ze met Latijns-Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland. Om dan in juni wat in Europa te doen. En hopelijk ook in ons land. Faith No More en hun cover van The Commodores. De band van Lionel Richie. I'm Easy op 318. En toeters en bellen. Want dit is de eerste en de laatste keer dat Block Party in de Willy 1000 staat. 18 november zijn ze in ons land. In Vorst Nationaal met Interpol. Block Party opent het banket 317.

de derde keer Neil Young uit 1989. Hij zou toen eigenlijk een culturele uitwisselingstournee doen naar de Sovjet-Unie. Maar op het allerlaatste moment werd dat gecanceld, omdat een promotor er met het geld vandoor was. Waarop Neil Young's gitarist Frank Poncho San Pedro zei: "We'll just have to keep on rocking in the free world." En dat bleef hangen bij Neil Young. En hij schreef de volledige tekst direct diezelfde nacht. Rocking in the free world op 316. En dan is dit 315.

0: Hun vijfde keer al in de Willy Duizend News met Starlight op 315. Straks nog Jimi Hendrix en dat is heel goed. En misschien nog wel een gouden plaatje.
1: Code Yellow!
2: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
2: Info op telenet.be.
3: En wel, ik ga eens gaan kijken.
4: Stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
6: Bij Xerius geloven we dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
7: Ook in mij?
6: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
5: Achter jou staat Xerius.
8: Even bollen met Select.
9: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
10: Relaxed.
9: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
11: De mist je datjes van Connections.
12: New York, zalig hè, die boutiquesjes in Williamsburg.
13: Ah, miljard gemist.
12: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
14: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid.
15: Hurman. Zet de puntjes op de O.
14: Ontdek nu de Hurman Deals voor binnendeuren en lofdeuren. Kijk snel op hurman.be.
16: De Willy Duizend.
17: Duizend.
16: Roos van Akker.
18: Nummer 314.

Je hebt al een paar platen uit 1969 gehad vandaag. Maar dit is nog een jaartje ouder. Uit 1968, Voodoo Child van Jimi Hendrix. Op nummer 314 in de Willy Duizend. Iets Belgisch nu, de Skeps voor de derde keer. En nog maar eens een gouden plaat, dus je weet wat je te doen staat. Als je er nog geen zes hebt, want het is al de zevende van vandaag. Voor de gouden nummer 1, hè? Daar doe je het voor. De Skeps, Gies winnen, zo goud als wat, met Matchbox Car.

0: 313 was voor Gies Vinne en zijn Skeps de derde keer al met Matchbox Car. Je krijgt een vraag nu van de Ramones op nummer 312. En daar zul je heel positief op kunnen antwoorden. Do you remember Rock'n'Roll Radio? Ha, we zijn er volop aan bezig.
1: Ah ja?
0: Hier ze.

0: Jee, Mauro op 311. En wie op 310 staat, hoor je na het nieuws bij Wim. Ik geef je nog een overzicht, zodat je helemaal mee bent.
1: De Willy 1000.
0: Overzicht. $320 was voor Lonely Boy van de Black Keys. Seek and Destroy uit de debuutplaat Kill 'Em All van Metallica mocht op 309.

0: 313 was voor Matchbox Car, de derde van de Skeps. Remember Rock and Roll Radio? Tuurlijk dat, van de Ramones, stond op het 312. En op 311 hoorde je net nog It's a Sad Sad Planet van Evil Superstars. Wim doet verder na het nieuws van 4 uur met nummer 310.
1: Kop
2: of munt, zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design? Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
3: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
2: is wie er mag rijden. Yes, munt.
3: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
4: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
5: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
4: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
6: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
9: Willy.
10: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
11: Het nieuws van 4 uur.
12: Goedemiddag. In Luik zijn de studentenprotesten opnieuw uit de hand gelopen. In de voormiddag trok een groep betogers langs verschillende middelbare scholen. Dat verliep eerst vreedzaam, maar rond de middag sloeg de sfeer weer helemaal om, vertelt journalist Jeroen van der Aura.
13: Sinds de middag eigenlijk ontaart het hier een beetje in het centrum van Luik. Verschillende vuilbakken zijn al in brand gestoken, constant geknal van bommetjes ook. Molotovcocktails hebben we gezien zelfs. Het zijn zeker niet allemaal scholieren, maar ik heb wel de indruk dat de betoging gekaapt wordt door jongeren die uit zijn op rellen en confrontatie met de politie.
12: Er wordt al sinds vorige week geprotesteerd tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Ook gisteren kwam het tot stevige confrontaties met de politie. De Catalaanse separatistenleider Carles Puigdemont mag terugkeren naar Spanje als vrij man. Het Spaanse Hooggerechtshof trekt het arrestatiebevel tegen hem in. Puigdemont vluchtte 9 jaar geleden naar ons land nadat hij een referendum had georganiseerd over de onafhankelijkheid van Catalonië. En dat was volgens het Spaanse gerecht illegaal. Maar nu kan Puigdemont dus niet meer worden aangehouden. De Europese Voetbalbond opent een onderzoek naar een incident tijdens de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël afgelopen zondag. Een medewerker van de Ierse ploeg zegt dat een Israëlische speler op hem heeft gespuwd tijdens rust. Rond de twee matchen tussen Ierland en Israël hing heel wat spanning. Onder meer bij de persconferentie vooraf was er een woordenwisseling tussen de Ierse coach en Israëlische journalisten. Vanmiddag en vanavond veel zon bij 23 graden. Morgen eerst opklaringen, later meer wolken en tegen de avond pittige buien, mogelijk met onweer. Opnieuw tot 23 graden. Donderdag buien en nog maar 14 graden. Ook vrijdag wisselvallig en fris.
14: Willy, Music Matters.
15: De Willy 1000, Wim Oosterlink.
16: Tool. Tool. T-O-O-L. Tool. Maar nu nog niet.
15: Goedemiddag,
16: Willy.
15: Nummer 310.
17: Nothing here to see, just a kill out me. Trying to cut some tea.

309. Ik moet altijd aan Roos van Akker denken. Altijd bij dit nummer. Ik weet niet waarom. Iets van vroeger. Grantley Buffalo met Fuzzy. Oh, 309 voor 310 Royal Blood and Figure It Out. Welkom bij mijn 3 uur van de Willy 1000. Straks de bekendste Prince cover van alle Prince covers. Monkey Ranch van de Foo Fighters zit erin straks. En eerst Tool in de Willy 1000. Lang verwacht. En nu komen ze eraan. Mensen die gestemd hebben op het nummer dat je zo meteen hoort, schrijven erbij: muzikale perfectie. Benoît Roeselare. Magistraal nummer, ongeëvenaarde complexiteit. En topband die demonstreert dat wiskunde ook muziek is. Tel maar mee, schrijft Peter bij zijn stem. Muziek uit het album Fear Inoculum uit 2019. Tot op vandaag nog steeds hun recentste album. Dit is het tweede nummer van de plaat, bijna 12 minuten lang. Op 308 in de Willy 1000. Tool met Numa.

0: Yes. Doe Numa. Let's go. Stuur de Pieter uit Pittem. Jan en Inova. Numa, wat een heerlijke zalige schijf. Je zou er instant overuren voor maken. En Steve vraagt, ben jij een luchttrummer of prefereer je de luchtgitaar op Tool? Eerst even zeggen dat ik fan ben van Tool. Ik hou van, ik vind dat even fantastisch. Geweldig Tool. Super ontroerend, geweldige muziek. En ik ben meer een luchttrummer dan een luchtgitaar. Ik vind luchtgitaar heel raar. Maar ik ben meer een luchttrummer. Dus meer van die kant, eigenlijk. Numa van Tool. Uit Fear Inoculum uit 2019. Nummer 308 in de Willy 1000. En een gouden plaat nog twee te gaan. Ik sprak daarnet van de bekendste Prince cover. Aller Prince covers, wel, die komt nu op 307.
1: Zeg, van het weekend, een brand bij ons in straat. Die pompiers hadden hun ladder nog niet uitgeklapt, of mijn buren wisten al exact wat er was gebeurd.
2: Kom aan, slag.
3: Maar nee, de frituurbrand.
1: En ja, dan gaat het snel. Het internet op. Kijk, hè, dat is waarom dat ik de Gazet lees. Want er was op dat moment maar één die op zoek ging naar de feiten. Die journalist van de Gazet van Antwerpen. Pas op, ik snap mijn buren wel. In Antwerpen hebben wij geen filter. Behalve voor ons nieuws. Gazet van Antwerpen. Al 135 jaar onze bullshitradar.
4: Lees, beluister en bekijk nu alles van Gazet van Antwerpen met 60% korting. Ga naar gva.be/actie.
5: Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
6: Dag gelukkig, dag gelukkig, dag gelukkig.
5: Gelukkig zijn we voor u. Ook als de wil er is, maar de weg niet.
6: Ja, dat lukt niet.
5: Eetjas. Nu min 20% op de Eetjas autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigenverzekering op eetjas.be.
7: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met 100.000 euro virtueel geld zonder risico en win 10.000 euro echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
8: Yo, ik ben Adil Alerbi en je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
9: Patsers for life!
8: Maar wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docu-reeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docu-reeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
10: Ramen, deuren, veranda's?
11: Reinaerts Aluminium.
12: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaerts.be.
13: De Willy 1000. Wim Oosterlink, nummer 307. It's

Tenacious D, ja, met, ja, we moeten er altijd beginnen. Met tribute op 306 in de Willy 1000 daarvoor, 307. Sinead O'Connor, nummer van Prince, Nothing Compares to You. Jullie dachten bij het stemmen misschien, wat als we nu eens de Scene en de Foo Fighters vlak na elkaar stemmen op 305 en 304. Dat gaat een schone overgang zijn. En wel, check it.

0: waanzinnige muziek van Foo Fighters. Monkey Ranch op 304. Dit is de Willy 1000. Finale week vrijdag zouden we moeten landen. Zouden we bij de nummer 1 terecht moeten komen. Nu langzaam richting top 300. De 300 beste rockplaten aller tijden. We zitten al aan 303. Hier komt Depeche Mode.
1: Vroeger had ik iets van, o jonger, o liever. Maar nu mag het voor mij wel eens wat rijper in de voller zin. Ik kan tegenwoordig echt zo eens goesting hebben in zo'n ouwe sneken. Pittige smaak, puur natuur. En als je Beemster één keer geproefd hebt, geloof me vrij, dan kunnen er niet meer afblijven.
2: Beemsterkaas! Lekker! Echt lekker!
3: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 3 dagen. Join the Feel Good Club.
2: Beemsterkaas. Lekker, echt lekker.
4: De ramen, deuren en veranda's van Reinaars Aluminium bieden levenslang woonplezier.
5: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
4: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
5: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
4: Ramen, deuren, veranda's?
6: Reinaars Aluminium.
5: Vind je vakman op reinaars.be.
7: Dit is de Willy 1000.
8: It's a lot.
9: It's a lot.
8: It's a lot.
9: It's a lot.
8: It's a lot.
9: It's a lot.
8: Like life.
4: Nummer 303.

0: Waterfront, nummer 301. De Simple Minds in de Willy 1000. Voor we de top 300 induiken, even kijken wat we achter de rug hebben.
1: De Willy 1000.
2: Overzicht.
0: Royal Blood hoorde je aan het begin van dit uur. 310 in de lijst. Figure It Out. De ingenotering van Grant Lee Buffalo in de Willy 1000 op 309, Fuzzy.

0: The Waterfront van Simple Minds op 301. We duiken de top 300 in meteen na het nieuws van 5 uur. Met een nummer uit MTV Unplugged van Nirvana. 300, zometeen.
1: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
2: Van plastic, metaal of drankkarton?
1: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
3: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
4: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 5 uur.
6: Goedemiddag. Op Brussels Airport worden vrijdag zo'n 140 vluchten geschrapt. Aanleiding is een staking bij een bagageafhandelaar. Een deel van het personeel neemt deel aan de nationale vakbondsactie tegen de maatregelen van de federale regering. Het gaat om 140 van de ongeveer 500 vluchten die dag. Betrokken passagiers worden op tijd verwittigd, zegt Isan Shoa Lekli van Brussels Airport.
7: Wel, de afhandelaar heeft natuurlijk de luchtvaartmaatschappijen die ermee werken geïnformeerd. Dus zij zullen nu hun vluchtschema's aanpassen en de passagiers rechtstreeks informeren. Passagiers kunnen op onze website ook nakijken of hun luchtvaartmaatschappij met Alisia of met de andere afhandelaar werkt. En dan weten ze ook of er voor hen wel of geen impact mogelijk is.
6: Er wordt vrijdag trouwens ook gestaakt bij de lijn en bij de MIVB. In Luik zijn de studentenprotesten opnieuw uit de hand gelopen. In de voormiddag trok een groep betogers langs verschillende middelbare scholen. Het verliep eerst vreedzaam, maar rond de middag sloeg de sfeer weer helemaal om, vertelt journalist Jeroen van der Aura.
8: Sinds de middag eigenlijk ontaart het hier een beetje in het centrum van Luik. Verschillende vuilbakken zijn al in brand gestoken, constant geknal van bommetjes ook. Molotovcocktails hebben we gezien zelfs. Het zijn zeker niet allemaal scholieren, maar ik heb wel de indruk dat de betoging gekaapt wordt door jongeren die uit zijn op rellen en confrontatie met de politie.
6: Er wordt al sinds vorige week geprotesteerd tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Ook gisteren kwam het tot stevige confrontaties met de politie. Onze winkelkar blijft goedkoper worden. De inflatie in de supermarkt daalt voor de vierde maand op rij. Dat heeft Testaankoop berekend op basis van een volle kar in de 6 grootste supermarktketens. Onder meer fruit en groente, diepvriesproducten en vis waren in september goedkoper dan in augustus. Alcohol, poetsproducten en shampoos werden dan weer een pak duurder. De Catalaanse separatistenleider Carles Puigdemont mag terugkeren naar Spanje als vrij man. Het Spaanse Hoge Rechtshof trekt het arrestatiebevel tegen hem in. Puigdemont vluchtte 9 jaar geleden naar ons land nadat hij een referendum had georganiseerd over de onafhankelijkheid van Catalonië. En dat was volgens het Spaanse gerecht illegaal. Maar nu kan Puigdemont dus niet meer worden aangehouden. Vanmiddag en vanavond veel zon bij 23 graden. Morgen eerst opklaringen, later meer wolken en tegen de avond pittige buien, mogelijk met onweer. Opnieuw tot 23 graden. Donderdag buien en nog maar 14 graden. Ook vrijdag wisselvallig en fris.
4: Willy, music matters. De Willy 1000, Wim Oosterlink.
0: Zolang de putsch van Puigdemont er niet komt, doen wij door met Willy 1000. 300, Nirvana.
4: Willy. Nummer 300.

0: De Willy Duizend.
1: 299 hoor je TC Matic met Putain voor 300. Nirvana uit MTV Unplugged. Sessia, Where Did You Sleep Last Night? Je hoort straks in deze Willy Duizend. We zitten in de top 300. Queens of the Stone Age verwacht Alice Cooper. En eerst op 298 Arctic Monkey.

0: met Going Nowhere op 297 in de Willy 1000. Gouden platen. Gouden platen. Ja. Straks. Ja.
1: Ze zijn met 1000. Ze doen je lachen. Dansen. Huilen. Dromen. En je hoort ze nu op Willy.
2: De Willy 1000.
1: De 1000 beste rockplaten aller tijden.
2: Willy.
3: Deze week maak je enkel in België, naast de Euromillions jackpot, kans op 1000 euro.
4: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance weg.
3: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
4: Chance, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
3: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
4: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
5: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
6: klinken op het wijnfestival.
5: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2+1 gratis.
6: Oh, dan de thee. En de thee?
5: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: En de thee.
5: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: Ik ben het beu!
8: Oei.
7: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
8: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
7: Ja, en hoe verder liever?
8: Ver genoeg, maar niet te ver.
7: Ah ja, voor de kinderen.
8: Weet je wat? Jij kunt. Da. Imo.
9: Da Simo!
1: De Willy 1000.
2: 1000.
1: Wim Oosterlink. Nummer 296.

0: 295. The Lost Art of Keeping a Secret. Het waren Queens of the Stone Age. Nog twee gouden platen te gaan. Hier komt de voorlaatste.
1: Wie pakt goud? In de Willy Duizend.
0: Vrijdag kan je winnen de gouden plaat van de nummer 1 waarde. €3.500. Een unieke plaat met een echt gouden randje erin verwerkt. Jij kan die vrijdag winnen als je naam in de pot zit. Hoe raakt je naam in de pot? Door vandaag 6 gouden platen aan te kruisen, af te vinken in de Willy-app. Of morgen, of overmorgen, of elke dag. Ook mogelijk. Elke ochtend bij Thomas en Siene hoor je de lijst van de 10 gouden nummers van vandaag. Je vindt ze ook in de Willy-app. En telkens als je er een hoort, moet je die afvinken. We geven die gouden plaat van de nummer 1 van de Willy 1000 weg dankzij B-Charge. Met B-Charge codes krijg je toegang tot cadeaubonnen van je favoriete merken. Je moet maar even checken op de website bcharge.be. Ik weet niet of je de 10 platen van vandaag, de 10 gouden platen van vandaag gehoord hebt vanmorgen bij Thomas en Siene. Of je ze gezien hebt in de Willy-app. Hoeveel je er al afgekruist hebt, afgevinkt hebt. Maar één ding is zeker. Dit is de 9e. Hierna nog eentje te gaan. 294 in de Willy 1000. Een plaat met een gouden randje. Hier is Poison van Alice Cooper.

0: Ik weet niet welke omstandigheden jij luistert naar de Willy Duizend vandaag. Maar hier word je toch gelukkig van. Toch. Alice Cooper met Poison en 293. Bruce Springsteen, Born to Run. Op 292, Black Sabbath.
1: Proximus presenteert.
2: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
3: Ja.
2: De zaal van de juwelen. Mm-hmm. Hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
3: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
2: Nee, dat is louche.
1: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 15% korting op Belgische conferenceperen en Jonagoldappelen, win je thuis.
5: Peren.
4: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
5: Kom, we peren hem.
4: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
6: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
7: Dat's 24 presenteert. Jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Johan tanken bij ons op poëtische wijze.
8: Tanken bij de Dats. Gemakkelijk en vlot. Zoals 1, 2, 3, pief, poef, pats.
7: Pats. Dat's 24. Dat's vlot en voordelig tanken.
9: Dat's 24.
10: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
11: Bij CipariXL shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Armani Cipazione 30 ml voor maar €50. Dat zijn de Prix d'ici deals. Op CipariXL.be of bij je CipariXL.
12: Hallo, ik ben Angèle.
13: Angèle, een van de grootste Belgische artiesten van haar generatie, neemt dit weekend het magazine van De Morgen over. Ontdek alles over haar nieuwe album Instinct, een exclusief gesprek met Amélie Lens en veel meer. Nu zaterdag bij De Morgen.
12: Bisous.
14: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel voor maar €1.
15: Dit is de Willy Duizend.
16: Nummer 292.

0: Susan's House. Dat was Eels 291 in de Willy 1000. We gaan naar 290, maar toch eerst even kijken wat we achter de rug hebben.
1: De Willy 1000. Over

298, Arctic Monkeys en Are You Mine? Nowhere van Therapy stond op 297 in deze Willy 1000. 296. The Beatles and All You Need.

292, Black Sabbath en Iron Man. En 291, Susan's House van Eels. Oké, na nieuws van 6 uur sowieso Soundgarden, Rage Against the Machine en de laatste gouden plaat van vandaag. Eerst nog The Black Rose.

0: Wel, je hebt geen gaatjes.
1: Waar?
0: Nee, geen maar.
1: Alsjeblieft.
0: Wat blieft?
2: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar €9,58. Aldi, altijd slim.
4: Humo!
5: Daar is Humo's Rockrally weer. De beste artiesten van morgen trillen het pleister van de muren in Vlaanderen's mooiste concertzaal. Koop nu je tickets voor de halve finales op humo.be/rockrally.
4: Humo!
5: Fueled by Jameson.
6: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
7: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
8: Het nieuws van 6 uur.
9: Goedenavond. Beginnende bestuurders mogen vanaf volgend jaar geen enkel glas alcohol meer ophebben als ze achter het stuur kruipen. De wettelijke alcohollimiet wordt verlaagd naar 0,2% voor alle bestuurders die minder dan 3 jaar hun rijbewijs hebben. Dat komt dus neer op een nultolerantie. En dat is nodig, zegt Verkeersveiligheidsinstituut VIAS. Je hoort Stef Willems.
10: Bij 0,5 tot 0,8 promille bijvoorbeeld neemt het ongevalsrisico in ons land bij 18 tot 25-jarigen ongeveer 2 keer zo sterk toe als bij oudere bestuurders. En daar probeert men met deze maatregel op in te spelen.
9: Op Brussels Airport worden vrijdag zo'n 140 vluchten geschrapt. Aanleiding is een staking bij een bagageafhandelaar. Een deel van het personeel neemt deel aan de nationale vakbondsactie tegen de maatregelen van de federale regering. Het gaat om 140 van de ongeveer 500 vluchten die dag. Je hoort Isan Chiwalikli van Brussels Airport.
11: Wel, de afhandelaar heeft natuurlijk de luchtvaartmaatschappijen die ermee werken geïnformeerd. Dus zij zullen nu hun vluchtschema's aanpassen en de passagiers rechtstreeks informeren. Passagiers kunnen op onze website ook nakijken of hun luchtvaartmaatschappij met Alicia of met de andere afhandelaar werkt. En dan weten ze ook of er voor hen wel of geen impact mogelijk is.
9: Er wordt vrijdag trouwens ook gestaakt bij de lijn en bij de MIVB. In Istanbul, in Turkije, heeft een meisje van 15 8 andere meisjes aangevallen met een mes op een middelbare school. Een van hen is daarbij overleden. Volgens de gouverneur was de aanvalster ook geen leerling op de school. Wat haar bezield heeft, is niet duidelijk. Vorige maand raakten nog 11 leerlingen gewond bij een schietpartij op een Turkse school. In het Verenigd Koninkrijk is een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de verijdelde aanslag op de luchtmachtbasis in Fairford. Dat meldt de Britse antiterreurpolitie. Het gaat om een man van 22. Zo'n 2 weken geleden werden er al 5 mannen opgepakt in de buurt van Fairford. Maar zij zijn intussen weer vrij onder voorwaarden. Het Amerikaanse leger gebruikte de basis voor aanvallen op Iran. 70 Belgische topatleten werden vandaag uitgenodigd bij koning Filip en koningin Mathilde op het paleis in Laken. Het vorstenpaar wil hen feliciteren met hun knappe prestaties. De atleten behaalden onder meer medailles op de Europese of wereldkampioenschappen. Jana van Lent, die deze zomer brons haalde op de 10.000 meter op het EK Atletiek, was onder de indruk.
12: Dat is heel eigenlijk onbeschrijfelijk dat er inderdaad zo'n erkenning is. En ik denk dat als atleet, maar ook als coach of de hele entourage rond, dat heel veel betekent om hier te mogen komen. Dus ja, een hele grote eer.
9: Vanavond en vannacht gedeeltelijk bewolkt met lokaal wat mist, minima rond 12 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna gaat het regenen vanaf de kust. Lokaal is er kans op onweer, maxima wel tot 23 graden. Ook donderdag kans op buien en dan nog maar tot 15 graden.
7: Willy,
5: music matters.
7: De Willy 1000, Wim Oosterlink.
13: Met straks Rage Against the Machine en Blink 182. Eerst Balthazar. Goedenavond.
7: Music matters.
5: Music matters.
7: Willy. Nummer 289.

stem van Chris Cornell, zuurt Annelies. Ja, echt een geweldige. Soundgarden, Fell on Black Days. Dit is de Wheelie 1000. Je hoort Blink 182 nog voor 7 uur. Channel Zero. En nu eerst 287. Je herkent ze van op kilometers afstand. Hier is Rage Against the Machine met Know Your Enemy.

0: You Two, Where the Streets Have No Name. In de avondspits van Willy tijdens de Willy 1000. Je hoort nummer 286. Zeg, Stijn Meuris presenteert straks om 7 uur Meurissy and More, zijn programma op Willy. Hij komt al even dag zeggen zo meteen. En ik passeerde en hij zat met zijn telefoon te zwaaien van... Ik moet u iets laten zien. Enfin, zometeen Stijn Meuris. The Tragically Hip hebben de Willy 1000 gehaald. Je hoort ze zometeen. Maar eerst, voor wie haar of zijn lijstje van 10 gouden platen wil volmaken. 6 is voldoende, maar toch op 285. Blink-182.
1: Kop of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
2: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen...
1: is wie er mag rijden. Yes, munt.
2: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
3: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorsel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente. En maak kans op 1 van de 10 elektrische fietsen. Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit...
4: Voilà, ze. Ons huis is verzekerd.
3: ...kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
5: Zeg, schat.
4: Ja?
5: Die badkamer, daar is een lek geweest.
4: Oei.
5: Dat is een zwembad. Wat nu?
4: Oh, ik bel direct de makelaar.
3: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
6: Samen beschermen we wat de beste gemeente een thuis maakt. Very sure. Zoveel meer dan een alarm.
7: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
8: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid...
1: Hörmann. Zet de puntjes op de O.
8: Ontdek nu de Hörmann deals voor uiterst veilige garagepoorten. Kijk snel op hörmann.be.
9: Wij zijn HiHi.
10: En we hebben keigoed nieuws. In oktober spelen we overal in Vlaanderen.
11: 15 oktober in de Cactus.
10: 16 oktober de Casino.
11: 17 oktober in Club AFF.
10: 29 oktober in het Depot.
11: En 30 oktober in het Wilde Westen.
10: Wees er snel bij. Info en tickets vind je op hihi.be. Joe.
11: Bye bye.
12: Hoe mag die steek gebakken zijn?
13: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Nee, enfin, ja, rosé, zoals ze zeggen, hè.
14: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
13: Bleu.
15: Ramen, deuren, veranda's? Reinaars
16: Aluminium. Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.
17: Dit is
18: de Willy 1000.
17: Nummer 285.

0: Dag Stijn, wat heb jij dan hier? Iets heel goed.
1: Hey, dag Wim. Ja, nee, ik moet het toch even aan de bevolking. En misschien misschien kunnen ze helpen. Ik weet niet of er mensen, jullie luisteraars, in de buurt van Kermt-Hasselt wonen.
2: Kermt?
1: Maar ik krijg dus de melding binnen, en dat is toch wel ernstig, vind ik, dat in de Meibroekstraat, ter hoogte van 45 en 43, is deze middag een haarstukje gevonden. En dus iemand waarschijnlijk...
0: Je een foto op Instagram?
1: Instagram, ja.
0: Of Facebook?
1: Facebook.
0: Wauw, en dat ligt...
1: Op de brievenbus van nummer 43. Nee, op een elektriciteitskastje. Voor de mensen die in de buurt van de Meibroekstraat in Kermt wonen.
0: Klein dingetje. Ja. Woon jij daar niet in de buurt?
1: Ik woon daar vlak in de buurt, maar ik heb geen haast.
0: Dus niet van u, je ontkent alles.
1: Ik ontken alles, maar ik vind het een aangrijpend bericht. En zeker de foto die erbij is, in de groep Gezijd van Kermt.
0: Ah, ja, natuurlijk.
1: Maar ik vind dat wel handig, hè? Ik bedoel, iemand heeft dus ter hoogte van 45 een haarstukje gevonden. Ja. En dat ligt, voor degene die het kwijt zou zijn, op het witte elektriciteitskastje in de Meibroekstraat. Ja, ik geef het maar gewoon even mee. Ik dacht even dat het een kat was.
0: Het is niet dat jij gewoon normaal daar rondloopt met een haarstukje en hier dan zo ik vraag maar. Stijn Meuris, dank u voor de info.
1: Ja.
0: Als iemand zoekt, stuur via de Willy-app. Tot straks.
1: Haarstukje.
0: 7 uur.
1: Ja.
0: Meuris en more.
1: Ja.
0: En haarstukjes.
1: Ja, dit is more, hè. Dit is absoluut more. Ja.
3: Dit is de Willy 1000. Nummer 283.

0: up and he'll rob you if he can. And see it in his eyes, yeah, that he's got a nasty plan. I hope you're not involved at all.
1: Arctic Monkeys, When the Sun Goes Down. Heel veel reactie op het haarstukje van Stijn Meuris. Eigenlijk niet van, maar dat hij gevonden heeft, Stijn Meuris online. In Kermt bij Hasselt. Maar nog niemand die zich aanmeldt als de eigenaar. Jammer. Suede met Animal Nitrate. De Mens met Jeroen Brouwers en Arctic Monkeys. When the Sun Goes Down. 281. Chemical Brothers.
2: Proximus presenteert.
3: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4. Ja. De zaal van de juwelen. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
4: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
3: Nee, dat is loesje.
2: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible. Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7.
5: Kop
6: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
7: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen...

0: Is wie er mag rijden. Yes, munt.
1: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
2: Oh, de Amazon Prime Deal dagen zijn er. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryer, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
3: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Shop nu op amazon.com.be.
4: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
5: Van het bos tot in de tuin.
4: Zagen.
5: Snoeien.
4: Blazen.
5: Maaien.
4: Meer maaien.
5: En nog meer maaien.
4: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
5: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
6: Stiel. Sterk werk.
7: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 15% korting op Belgische conferenceperen en Jonagoldappelen, win je thuis.
8: Peren.
7: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
8: Kom, we peren hem.
7: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
9: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
10: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
11: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Dat is zot, hè?
10: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
12: De Willy Duizend. Wim Oosterlink.
13: Hey girl. Hey boys. Superstar DJs. Here we go!

0: Chemical Brothers 281. Hey boy, hey girl. Voor we voortgaan, nog eventjes kijken wat we achter de hebben.
1: De Willy 1000. Overzicht.

Altijd goed, Rage Against the Machine, 287. Dit is Know Your Enemy. U2 op 286, Where the Streets Have No Name. De laatste gouden plaat van vandaag. Morgen een rits nieuwe. 285 was voor Blink-182. All the

0: deze scumbag. Don't you know? 282 Arctic Monkeys met When the Sun Goes Down. Twee keer in de Wheelie 1000 met Block Rockin' Beats hebben we al gehad. En deze als hoogste 281 Chemical Brothers en Hey Boy, Hey Girl. Oké. Morgenochtend, 10 uur. Wacht, ik heb nog twee platen nu. 280, 279. Morgenochtend om 10 uur, laat dan Liesje horen wie er op 278 staat. Luister ook naar De Ochtend met Thomas en Sien voor de 10 gouden platen van morgen. En daarna dan het vervolg van de Wheelie 1000. Veel plezier met Stijn Meuris, Meurissy and More. En van mij krijg je nog The Tragically Hip en Channel Zero.
1: Nummer 280.

0: trekt een actieve onweerszone over het land met...
1: Ah, oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
2: Och, en onze auto staat op de oprit. Oei, dat staat hier vol bomen.
1: Ja.
2: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
1: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
2: Oef, dat is een pak van mijn hart.
1: Ja, ja, oh. Ja, schat.
3: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
1: Schat, ik zie je graag.
4: Ja, maar...
1: Maar nee, geen maar.
4: Oh.
3: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
5: Willy.
6: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 7 uur.
7: Goedenavond. Nicola Ullens is schuldig aan de moord op zijn stiefmoeder Mirjam Ullens. Dat heeft de jury beslist op het Assize-proces in Nijvel. Die oordeelde dat hij handelde met voorbedachte raden. Ullens gaf toe dat hij 3 jaar geleden 6 keer op zijn stiefmoeder had geschoten. Het beraad begon om 10 uur 's morgens, maar de jury raakte het niet eens, zegt journalist Nathalie Dijk.
8: Uiteindelijk was het een bijzonder krappe meerderheid. 7 juryleden stemden voor moord, voor bedachtheid. 5 die bleven vasthouden aan die doodslag. De 3 rechters moeten in dat geval de doorslaggevende stem leveren en zij hebben zich aangesloten bij de meerderheid, de 7 die voor moord hadden gestemd.
7: Morgen kent hij normaal zijn straf. Beginnende bestuurders mogen vanaf volgend jaar geen enkel glas alcohol meer op hebben als ze achter het stuur kruipen. De wettelijke alcohollimiet wordt verlaagd naar 0,2% voor alle bestuurders die minder dan 3 jaar hun rijbewijs hebben. Dat komt dus neer op een nultolerantie. En dat is nodig, zegt Verkeersveiligheidsinstituut VIAS. Je hoort Stef Willems.
9: Bij 0,5 tot 0,8 promille bijvoorbeeld neemt het ongevalsrisico in ons land bij 18 tot 25-jarigen ongeveer 2 keer zo sterk toe als bij oudere bestuurders. En daar probeert men met deze maatregel op in te spelen.
7: In Istanbul, in Turkije, heeft een meisje van 15 8 andere meisjes aangevallen met een mes op een middelbare school. Een van hen is daarbij overleden. Volgens de gouverneur was de aanvalster ook geen leerling op de school. Wat haar bezield heeft, is niet duidelijk. Vorige maand raakten nog 11 leerlingen gewond bij een schietpartij op een Turkse school. In het Verenigd Koninkrijk is een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de verijdelde aanslag op de luchtmachtbasis in Fairford. Dat meldt de Britse antiterreurpolitie. Het gaat om een man van 22. Zo'n 2 weken geleden werden er al 5 mannen opgepakt in de buurt van Fairford. Maar zij zijn intussen weer vrij onder voorwaarden. Het Amerikaanse leger gebruikte de basis voor aanvallen op Iran. En wielrenner Jarno Widar heeft zijn eerste profzege beet. Onze 20-jarige landgenoot was de beste in de Italiaanse eendagskoers Trevali Varesine. Widar klopte de Brit Tom Pidcock en de Amerikaan Matteo Jorgensen in een sprint. Het is toch een stevige wedstrijd. Vorig jaar won de Sloveen Tadej Pogačar die. Vanavond en vannacht gedeeltelijk bewolkt met lokaal wat mist, minimaal rond 12 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna gaat het regenen vanaf de kust. Lokaal is er kans op onweer, maximaal wel tot 23 graden. Ook donderdag kans op buien en nog maar 15 graden.
5: Vivi, Music Matters.
6: Mercy and More, Stijn Muris.
10: Ah, het zal nogal eens niet. Music Matters. 2 uur lang handpicked Mercy and More. En die More die staat voor, ja, zeg maar, uitbreiding. Dat hoort u wel in de loop van het programma. Dit zijn de B-52's.

hele mooie, krachtige binnenkomen vind ik dit van Tweer, Mercy and More, B-52's met Gimme Back My Man. Instant herkenbaar. Hetzelfde kan gezegd worden van Flying Lizards met die ene cover die ooit deden, maar die was er wel boemkop. Instant herkenbaar.

1979, Flying Lizards, met die bizarre onderkoelde stem van Deborah Evans Strickland. Zo zag ze ook een beetje uit, alsof ze heette Deborah Evans Strickland, met Money. Oorspronkelijk een Motown nummer uit 1959, gezongen door Barrett Strong, met veel meer soul, maar minder, minder alternative. Oh, dit is lang geleden. Thomas Dolby. She blinded me with...

uit de jaren 80. Thomas Dolby met She Blinded Me With A Science. Marie Kellis, die laat weten, lang geleden dit nummer, mag ook op de dagprogrammatie niet ontbreken. Ja, maar voorlopig draag ik het graag in Mercy and More. Oh, over goede baslijnen gesproken, die instant herkenbaar zijn. Deze bijvoorbeeld, The Lebanon Human League.

0: Ze deden in die tijd een beetje denken aan de vroege Simple Minds, vind ik. Maar het is wel degelijk Human League met The Lebanon.
1: Noonsie is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Noonsie live woensdag 28 oktober op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
2: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor €19,99.
1: Tegels,
3: natuursteen,
1: parket, Impermo.
4: Yo, ik ben Adil El Arbi en je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
5: Patsers for life!
4: Maar wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
2: Nu beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
1: Tegels,
3: natuursteen,
1: parket,
3: Impermo.
6: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
9: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
8: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
10: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
8: Doen we wel. Argenta.
11: Zo simpel kan het zijn.
1: Mercy and More. Stijn Meuris.
0: Vorige week draaide ik een aantal techno-Fransen, zeg maar. Waaronder Axel Bauer. En dit me daar ook een beetje aan denken. Corey Hart, wie kent dit nog? Canadees. Corey Hart, Sunglasses at Night. Een grote hit geweest in de 80's. Die mens heeft 16 miljoen platen verkocht. Corey Hart, ik kende hem niet.

instant herkenbaar als iets uit de 80's. Met, hoe zal ik het zeggen, misschien een tikje te veel solo-gitaar. Dit dus, wat je nu hoort. Los daarvan, geweldig nummer vind ik, Sunglasses at Night. Hele goede titel ook, van Corey Hart. Die Canadees die nu niemand meer kent. Dit is een bit die iedereen hopelijk nog kent, tenminste toch de Murrissey-luisteraars. Elvis Costello, en ik ben nog steeds grote fan. Ondanks het afzeggen van zijn concert vorige zomer op Werchter. Maakt niet uit, Elvis. We hebben tenminste nog één Elvis. En we hebben er meerdere. Elvis Peters. Hallo, Elvis Peters.

is dit nog altijd. Elvis Costello met Pump It Up. En zullen we eens twee klasbakken aan elkaar linken hier. Hoppakee. Uit dezelfde periode dan nog. Joe Jackson, Sunday.

0: tweedracht tussen Elvis Costello, Pump It Up, Sunday Papers van Joe Jackson. En dan kan deze ook nog wel Pretty Paracetamol van Fischer Z. Of Fischer Z, daar ben ik nooit echt zeker van geweest. Hoe dan ook, een geweldig nummer. En alle drie passen ze in hetzelfde 80's straatje. Een straatje waar ik en jullie graag vertoeven.
1: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf €48, Marrakesh vanaf €58. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
2: Oh, de Amazon Prime Deal dagen zijn er. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Shop nu op amazon.com.be.
4: Mercy and More. Stijn Meuris.
0: Hier zit ongeveer die more wel in, vind ik.

compositie, zoals ze zeggen. En dat mag in dit geval letterlijk genomen worden. Absolute Beginners van David Bowie. Hier had ik nog eens zin in. Ik draai regelmatig nummers van The Sound. Briljante Britse groep was dat destijds. Onder leiding van Adrian Borland, die er al lang niet meer is. Maar die muziek die blijft overeind. Maar dit wordt zelden of nooit gedraaid. Uit de beginperiode van The Sound. Missiles. Zeer actueel. Heden ten dagen.

the hell makes those missiles? Zeer terechte vraag, vind ik. Ongeveer iedereen, heb ik de indruk, makes those missiles. Don't they know what they can do? The sound. Dit is vroege TC-Matic, fam, fam. En alles wat je achteraf na een team van TC-Matic gewoon was, zit er al in. Sexy, ritmisch, vreemd, West-Vlaams, Arno. Kortom, TC-Matic.

Fam van Tissimatic. Minder bekend nummer, maar ik vind het heel lekker. Ik heb het nog live gezien. En qua soundbeeld, zeg maar, deed het mij altijd geweldig. Denk het zal aan mij liggen. Aan het volgende nummer uit die geweldige EP van Red Zebra, genaamd Bastogne. Let maar eens op. Kan geen toeval zijn, want Jean-Marie Aerts zat achter de knoppen. En dan krijg je dit, pure opwinding. I'm falling apart.

mooie, urgente, smekende stem van Peter Slabbink van Red Zebra. I'm falling apart. En heel goed nieuws uit Nederland en deels uit Vlaanderen op, want ondertussen woont hij in Limburg, Rick de Leeuw. Zijn trucken naar Keks van destijds, briljante groep uit Amsterdam, vaak aan het werk gezien. Die komen gewoon terug samen, weten we sinds een week. En ze gaan veel optreden, niet alleen in Nederland, maar ook in België. En ik kijk er al geweldig naar uit. Onder andere naar dit nummer, 16, toen en nu. Trucken naar Keks. Go Rick, go Theo.

0: ik denk aan de Truck naar Keks die volgend jaar weer vaak gaan optreden. Ik heb er nu al zin in. En zij ongetwijfeld ook. 16 toen en nu eerste uur Morrissey en More zit erop. Tot zo dadelijk voor More Morrissey.
1: Ze zijn met duizend. Ze doen je lachen. Dansen. Huilen. Dromen. En je hoort ze nu op Willy.
2: De Willy 1000.
1: De 1000 beste rockplaten aller tijden.
2: Willy. Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 8 uur.
3: Goedenavond. Nicola Ullens is schuldig aan de moord op zijn stiefmoeder, barones Mirjam Ullens. Dat heeft de jury beslist op het assiseproces in Nijvel. Die oordeelde dat hij handelde met voorbedachte raden. Ullens gaf toe dat hij 3 jaar geleden 6 keer op zijn stiefmoeder had geschoten. Het beraad begon om 10:00 AM, maar de jury raakte het niet eens, zegt journalist Nathalie Dijk.
4: Uiteindelijk was het een bijzonder krappe meerderheid. 7 juryleden stemden voor moord, voor bedachtheid. 5 die bleven vasthouden aan die doodslag. De 3 rechters moeten in dat geval de doorslaggevende stem leveren. En zij hebben zich aangesloten bij de meerderheid, de 7 die voor moord hadden gestemd.
3: Morgen kent hij normaal zijn straf. Frankrijk heeft een test uitgevoerd met een nieuwe kernraket. President Macron was aanwezig bij de lancering voor de kust van Bretagne. Het gaat om de nieuwste generatie ballistische raket die vanaf een nucleaire onderzeeër wordt gelanceerd. Bij de test droeg ze natuurlijk geen kernkop. Macron kondigde eerder dit jaar al aan dat hij zijn nucleaire afschrikking zou uitbreiden. En wielrenner Jarno Widar heeft zijn eerste profzege beet. Onze 20-jarige landgenoot was de beste in de Italiaanse eendagskoers Trevali Varesine. Widar klopte de Brit Tom Pidcock en de Amerikaan Matteo Jorgensen in een sprint. Het is toch een stevige wedstrijd. Vorig jaar won de Sloveen Tadej Pogačar die. Vanavond en vannacht gedeeltelijk bewolkt met lokaal wat mist, minimaal rond 12 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna gaat het regenen vanaf de kust. Lokaal is er kans op onweer, maximaal wel tot 23 graden. Ook donderdag kans op buien en dan nog maar tot 15 graden.
2: Willy, music matters.
1: Morrissey and More, Stijn Muris.
2: Willy.
0: Dit, beste mensen, is het intro-geluidje van een geweldig Belgisch nummer Look Out, You're Falling in Love Again van Luna Twist. En voor de jonkies, zoek dat maar eens op. En voor de oldies, die weten best wat het is en hoe goed dat was, Luna Twist.

heel erg goed. Look Out, You're Falling in Love Again van Luna Twist. 1982 uit die hele en werkelijk echt waar track for track hele goede plaat. Different Smell from the Same Perfume. Die zet ik nog regelmatig op. En die klinkt nog altijd absoluut tintelfris. Dit is ook heel tintelfris nog steeds. Ook al, wat is het, 45 jaar oud. I, Zimbra, Talking Heads.

0: werkelijk uren naar luisteren naar dit. iZembra van Talking Heads. Dat geldt eigenlijk voor het hele oeuvre van deze geweldige band uit de 80's. Het volgende nummer is van nu. Is helemaal niet van de 80's. Komt zelfs een beetje vanuit de buurt. Een jonge gast uit Peer. Heel blij om zijn nieuwe single te mogen draaien. Maar eerst iZembra.
1: Mercy and More. Stijn Meuris.
0: Dit is een nummer van Luca Winters. Zo heet de man. Jonge man uit Peer. En het nummer heet The Rejects. En dat klinkt godverdomme lekker. Goed gedaan, Luca.

heftig, heftige nieuwe single van Luca Winters. Onthoud die naam, The Rejects. Doet mij van alles denken aan Weezer, Nada Surf. Zelfs een beetje aan Nirvana, vreemd genoeg. Dit is al een paar jaar oud, ook Belgisch. Fake Indians met 27 OK. Ook heftige shit dit. Jongen, jongen.

3 jaar na datum vind ik het nog steeds goed. 27 OK van de Belgische band Fake Indians. Dit is ook Belgisch Les Vagues. Dat klinkt goed, hè? Les Vagues. Dat klinkt zelfs een beetje, ja, moet ik zeggen. Ja, maakt niet uit. Les Vagues met ADHD. Ah, dat is het tweede nummer al met een cijfer in de titel.

0: goed. Dat vind ik lekker slordig, daar hou ik van. Wat lief? Dit is de Empty Page.
1: Wat?
0: Ja, een tip van luisteraar Bart de Rudder. Band uit Manchester. Nummer 1, Dry Eyes. Die Empty Page.

heel lekker raggen vind ik dit. Band uit Manchester genaamd The Empty Page. Dat moet een verwijzing zijn naar zangeres Kelly Page. Het was een tip van luisteraar Bart de Rudder. Bedankt Bart. Hij schreef een mix van Sonic Youth, Garbage en Pixies. Ja, daar hoor ik je wel een beetje in. Dry Eyes van The Empty Page. Dit was vorige week Knal erop. En die had ik niet zien komen. Belgisch van Nel MGP. En het nummer heet Kapot Geliefd. En daar reageerden ontzettend veel luisteraars heel erg goed, maar

als een rauw bloedend rode loper naar de nectar. Vergeet me.

vergeet me. Ik wens je een blackout, amnesie, geheugenverlies, misschien een kleine verstandsverduistering.

0: zachte, lieflijke stem heeft Nel Mertens. Onderdeel van Nel en JP met Kapot Geliefd.
1: Stijn Meuris.
0: Binnenkort donderdag 29 oktober de Sheila Divine uit Boston. Nog eens in Sint-Niklaas. In die mooie zaal Casino. Dit is Kim Deal, Oh No Deal. Met dit voorprogramma trouwens de Sint-Niklaasse band Light Speed. Gaat dat zien, 29 oktober. Sheila Divine.

26 oktober in Zaal Casino in Sint-Niklaas. In het voorprogramma speelt dan Lighthouse. Nee, Lightspeed, sorry. Groep uit Sint-Niklaas. Goeie band trouwens. Draai ik volgende week, dat is beloofd. Hier had ik nog eens gewoon geweldig veel goesting in. Gimme Shelter, Rolling Stones. Maakt zelfs niet uit in welke versie het is. Iconisch, legendarisch, maar vooral heel sterk nummer.

altijd kippenvel van, werkelijk. Gimme Shelter, Rolling Stones. En ten bewijze dat Mercy and More een stuk breder gaat en een stuk dieper gaat. En gedurfder is misschien. Deze dus. Als je het hebt over kippenvel. Echt waar, ik meen het. Supertramp, Goodbye Stranger. Wat een nummer. En klinken als een

vind zo om het half seizoen moet er een Supertramp in. En deze keer was dat Goodbye Stranger, een geweldig nummer. Maar dit is, daar ben ik zeker van, het mooiste nummer van deze Morrissey & Moore. Van 2 uur muziek handpicked. Deze springt eruit. Al Stewart, On The Border. Ik zwijg. 3 minuten genieten.

nog gezien op de Lokerse feesten. En we moeten eerlijk zijn, dat was er absoluut boek op. Sowieso het strafste van die dag. Wat mij betreft samen met Luc van Akker trouwens in de club. Gary Numan met Cars. En voor die mensen die zeggen, ja, Meurice Moore is toch anders dan vroeger? Ja, natuurlijk. Tegelijkertijd zeg ik aan hen, mind your own business. Delta 5.

Delta 5, Mind Your Own Business. Voilà, zo is dat. Op vele verzoek, nog een keertje de normal. Is niet abnormaal, vind ik. Het warm leatherette. Ik zei het toch net.

0: de ultieme saaiheid toch heel erg sexy gemaakt, vind ik. Warm Leatherette.
1: Mercy and More. Stijn Meuris.
0: Dit is nieuw, dit is Belgisch en zeer mooi en interessant. Lo Meulen, oftewel Lode Vermeulen. Ex-lid van Aroma Di Amore. Met een heel mooie compositie. Genaamd Litanie.
2: Come together.
0: Lo Meulen.
2: Help them, please. Come together.

Wat een mooi nummer. Litanie van Lo, oftewel Lo de Vermeulen. Lo Meulen. Uit op Wagon Mania Music. Dit ga ik nog draaien. Later op de avond. Heel erg mooi dit. Ik ben vorige week naar de film Digger geweest. Met Tom Cruise en John Goodman. Absolute aanrader. Niet geloven wat ze zeggen. En wat stond daar? Op de soundtrack? Dit. En dat werkte wonderwel. En dus draag ik dit op aan Digger zelf. Tot volgende week, samen met Melanie. Tot Mercy and More.

0: Kijk, als het mij vraagt, doe mij maar Beemster. Oud, jong, maakt mij allemaal niet uit. Die smaakvent, dat is top, hè? Ongezien. En bij mij, daar gaan we niet flauw over doen, draait alles om smaak. Al de rest is bijzaak. En die Beemster smaak, zo puur natuur, die vind je nergens anders. Ik zweer het je.
1: Beemsterkaas.
2: Lekker. Echt lekker.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
2: Lekker! Echt lekker!
5: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond. In alle middelbare scholen in Frankrijk worden de lessen geschrapt tot eind deze week. Dat heeft de Franse premier Le Cornu aangekondigd. Het is een beslissing van de Franse onderwijsminister. Bedoeling is dat scholen in gesprek kunnen gaan met de leerlingen. Al sinds vorige week zijn er hevige schoolprotesten in het land tegen de besparingen in het onderwijs. Vandaag was er een nationale actiedag. Volgens Binnenlandse Zaken waren er meer dan 250.000 betogers. In Parijs kwam het ook tot rellen met de politie. En ook in ons land liepen de studentenprotesten uit de hand. De politie van Luik pakte opnieuw meer dan 30 mensen op. Het protest verliep eerst vreedzaam, maar het werd al snel gekaapt door relschoppers. Die stichtten brandjes en brachten vernielingen aan winkels in het centrum. Er raakten ook meerdere politieagenten gewond. Frankrijk heeft een test uitgevoerd met een nieuwe kernraket. President Macron was bij de lancering voor de kust van Bretagne. Het gaat om de nieuwste generatie ballistische raket die vanaf een nucleaire onderzeeër wordt gelanceerd. Bij de test droeg ze natuurlijk geen kernkop. Macron kondigde eerder dit jaar al aan dat hij zijn nucleaire afschrikking zou uitbreiden. Voetbal dan. Het EK voor onze Belgische belofte is binnen. Onze jonge duivel speelde 0-0 tegen Denemarken. Maar dat was genoeg om als groepswinnaar te eindigen. En zo pakken ze dus het rechtstreekse ticket. Het EK voor de belofte vindt volgende zomer plaats in Servië en Albanië. Vanavond en vannacht gedeeltelijk bewolkt met lokaal wat mist, minima rond 12 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna gaat het regenen vanaf de kust. Lokaal is er kans op onweer, maxima wel tot 23 graden. Ook donderdag kans op buien en dan nog maar tot 15 graden. Music matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond. Drugscommissaris Inne van Wijmers pleit voor maatregelen die Brusselse jongeren uit de drugscriminaliteit houden. Dat deed ze in de Kamercommissie Justitie over de recente schietpartijen in de hoofdstad. Volgens haar worden veel kwetsbare jongeren en alleenstaande minderjarigen te makkelijk geronseld. Ze pleit voor een brede maatschappelijke aanpak, zodat jongeren niet verleid worden door het geld van de criminaliteit.
3: Wanneer ik bijvoorbeeld kinderpsychiater Peter Adriaanses hoor, dan ontbreekt het deze jongeren niet aan wilskracht, niet aan een juist normen- en waardekader, maar wel aan opvolging, aan omkadering, aan netwerk, aan vangnet en aan echte kansen binnen het onderwijs en echte kansen op een duurzame werkervaring.
2: Het parket van West-Vlaanderen zet het onderzoek stop naar de partner van Darleen de Vos, organisatrice van Miss België. De man werd door een deelneemster beschuldigd van ongepast gedrag. Het parket klasseert het dossier nu omdat er onvoldoende bewijs is. In Frankrijk heeft de politie vandaag 488 mensen opgepakt bij de schoolprotesten. Dat zegt het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken. Honderdduizenden scholieren, studenten en vakbondsmensen kwamen op straat tegen de besparingen in het onderwijs. Onder meer in Parijs waren er rellen en kwamen tot confrontaties met de politie. Sinds het begin van de protesten vorige week zijn al meer dan 6500 mensen opgepakt. Er raakten ook al 43 politieagenten en brandweerlieden gewond. En ook in ons land liepen de studentenprotesten uit de hand. De politie van Luik pakte opnieuw meer dan 30 mensen op. Het protest verliep eerst vreedzaam, maar het werd al snel gekaapt door relschoppers. Die stichtten brandjes en brachten vernielingen aan winkels in het centrum. Er raakten ook meerdere politieagenten gewond. In Stockholm heeft de politie een man neergeschoten aan het Koninklijk Paleis. De man had een wapen bij en gedroeg zich agressief. De politie opende daarop het vuur. De man werd gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Het is nog niet duidelijk wat hem bezielde. Voetbal dan. Het EK voor onze Belgische belofte is binnen. Onze jonge duivels speelden 0-0 tegen Denemarken. Maar dat was genoeg om als groepswinnaar te eindigen. En zo pakken ze dus het rechtstreekse ticket. Het EK voor de belofte vindt volgende zomer plaats in Servië en Albanië. Vanavond en vannacht gedeeltelijk bewolkt met lokaal wat mist, minimaal rond 12 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna gaat het regenen vanaf de kust. Lokaal is er kans op onweer, maximaal wel tot 23 graden. Ook donderdag kans op buien en dan nog maar tot 15 graden. Music matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond. Morgen komt het kernkabinet van de federale regering opnieuw samen over de begroting. De Wever moet op zoek naar zeker 10 miljard euro. Vooruit vicepremier Van den Broeke liet al van zich horen tijdens een gastcollege aan de UGent. Hij had het er onder meer over de maatregelen tegen langdurig zieken en werklozen. U hoort politiek journalist Karel Latré.
3: Ik heb toch heel goed begrepen dat Vooruit en Van den Broeke hier eigenlijk zegt deze begrotingstabel is dramatisch. Ook in die tabel van de Wever staat één grote lijn met heel veel centen bij, namelijk dat als het leven duurder wordt, dan zouden de lonen wel blijven stijgen, maar niet de uitkeringen. En dat is een brug te ver voor Vooruit.
2: Vooruit vindt niet dat er alleen geld gezocht moet worden bij langdurig zieken en werklozen, maar dat net de sterkste schouders ook wat meer kunnen bijdragen. Er staat opnieuw een olietanker in brand in de Zwarte Zee voor de kust van Rusland. Volgens de Russische minister van Transport werd het schip geraakt door zeedrones. De 23 opvarenden konden op tijd gered worden. Volgens Oekraïne maakt het schip deel uit van de Russische schaduwvloot. Vanmorgen werden er voor de kust van Bulgarije ook al twee vrachtschepen getroffen. En gisteren werd een Turks schip met graan aangevallen. Daarbij vielen twee doden. In de Zweedse hoofdstad Stockholm heeft de politie een man neergeschoten aan het Koninklijk Paleis. De man had een wapen bij en gedroeg zich agressief. De politie opende daarop het vuur. De man werd gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Het is nog niet duidelijk wat hem bezielde. Vannacht gedeeltelijk bewolkt met lokaal al wat mist, minimaal rond 12 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna gaat het regenen vanaf de kust. Lokaal is er kans op onweer, maximaal wel tot 23 graden. Ook donderdag kans op buien en nog maar tot 15 graden.
0: Music matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van middernacht.
2: Goedenacht. Morgen komt het kernkabinet van de federale regering opnieuw samen over de begroting. De Wever moet op zoek naar zeker 10 miljard euro. Vooruit vicepremier Van den Broeke liet al van zich horen tijdens een gastcollege aan de UGent. Hij had het er onder meer over de maatregelen tegen langdurig zieken en werklozen. Je hoort politiek journalist Karel Latree.
3: Ik heb toch heel goed begrepen dat Vooruit en Van den Broeke hier eigenlijk zegt deze begrotingstabel is dramatisch. Ook in die tabel van de Wever staat één grote lijn met heel veel centen bij, namelijk dat als het leven duurder wordt, dan zouden de lonen wel blijven stijgen, maar niet de uitkeringen. En dat is een brug te ver voor Vooruit.
2: Vooruit vindt niet dat er alleen geld gezocht moet worden bij langdurig zieken en werklozen, maar dat net de sterkste schouders ook wat meer kunnen bijdragen. Er staat opnieuw een olietanker in brand in de Zwarte Zee voor de kust van Rusland. Volgens de Russische minister van Transport werd het schip geraakt door zeedrones. De 23 opvarenden konden op tijd gered worden. Volgens Oekraïne maakt het schip deel uit van de Russische schaduwvloot. Vanmorgen werden er voor de kust van Bulgarije ook al twee vrachtschepen getroffen. En gisteren werd een Turks schip met graan aangevallen. Daarbij vielen twee doden. En over een uurtje speelt Lionel Messi zijn laatste match met Argentinië. Messi is 39 en speelde 207 matchen met de nationale ploeg van zijn land. Hij werd wereldkampioen in 2022, won twee keer de Copa America en pakte ook Olympisch goud in 2008. Met 125 doelpunten is Messi topschutter aller tijden. Straks neemt Argentinië het op in een vriendschappelijke match tegen Benin. Het stadion in Buenos Aires is met 80.000 fans volledig uitverkocht. Vannacht gedeeltelijk bewolkt met lokaal wat mist, minima rond 12 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna gaat het regenen vanaf de kust. Lokaal is er kans op onweer, maxima wel tot 23 graden. Ook donderdag kans op buien en nog maar tot 15 graden.